0: Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio

0: Dag van de week voordat je weekend kan beginnen. En die gaat van start met Gordon en Vrouwtje op 10 en met Michael Jackson zometeen. Maar eerst het nieuws. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een explosie in Amsterdam-Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was er een explosie bij een sportschool en brak er brand uit. Die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. De openingswedstrijd op het WK voetbal is gewonnen door Mexico. Het werd 2-0 tegen Zuid-Afrika gisteravond. 3 spelers werden met rood van het veld gestuurd. 2 van Zuid-Afrika en 1 Mexicaan. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Het WK werd geopend met een optreden van Shakira en Burna Boy. En bij het strand van Nesselande in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen. En dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werden er 2 avonden op rij gevochten. En ook was er toen een steekpartij. En toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. En dan het Radio 10 weer. De dag begint grijs met veel laaghangende bewolking en regen. Ook vanmiddag veel regen, nauwelijks zon en het wordt 14 tot 17 graden.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds. Stem nu op radio10.nl.

0: de ochtendshow te beginnen, toch? Meteen met live nieuws van het WK.
1: Ja, 2-1 trouwens was het voor Zuid-Korea.
2: Ja. Hebben jullie gisteren ook die opening gezien?
1: Ja, zeker.
2: Ja,
1: goed uit. Ja, door alle frustraties heen zat ik te kijken.
2: Frustraties van?
1: Ik ben toch bezig met dat hele afvaltraject. En dat gaat echt op en af. Dat is echt bipolair.
0: Nou, ik hoorde dat jij gisteren een kleine terugval had, tenminste. Je had een soort snoeperetten, had je.
1: Ja.
0: Snoeperijtje.
1: Nou ja, weet je wat ik dan doe? Mijn lichaam schreeuwt dan om zoet.
0: Ja, suiker. Dan,
1: het is suiker.
2: Herkenbaar.
1: Ja, maar echt toch? Maar ik heb daar niks in huis. Ja, ik heb zo'n proteïnereep, maar daar vind ik er niks aan. Dat smaakt nergens al. Ja. Maar ik had een pak hagelslag in huis, puur.
0: Oh nee.
1: En mijn trainer zei, als je dan iets slechts doet, doe dan wel pure chocola.
0: Ja.
1: Dat is het mix.
0: Heb je de pak hagelslag gewoon in je mond gezet?
1: Helemaal op? Nee. Oh. Nee, twee flinke. En dan weet je het allerlekkerste vind, met een glas ijskoude volle melk.
0: Oh ja.
1: Dat vind ik zo lekker.
0: Nou, ik herken dat wel, dat je helemaal niks in huis hebt. En dat je dan gaat zoeken in die lades. Ja. En wat ik dan wel eens doe, is zo'n theelepel. Lekkere grote theelepel met pindakaas.
1: Ja.
0: Ook zo lekker.
1: Nou, dat heb
0: of Nutella.
1: Nutella heb ik gedaan.
0: Ja, heerlijk.
2: Ik ben gewoon in staat om echt naar de winkel te gaan om iets lekkers te halen.
0: Ja, daar heb je dan net geen zin in.
2: Nee,
0: dus wat heb je dan in huis? En dat
1: helemaal,
0: gaat
1: dat
0: eraan.
1: Schijt weer van, jezus. Ik kon niet eens mijn honden uitlaten van op die huis. Die weigeren dus, hè. Ze gaan niet naar buiten. Die
0: Een weigerhond. Zometeen feit of fabel. En Hannelore, jij bent vandaag aan de beurt. Wat ga je ons vertellen?
3: Ja, over mijn eerste echte date ga ik het hebben. En dat was met een hele grote man met een paar hele kleine dingen.
1: Het deed je niks.
3: Nee.
1: Het
0: hangt nu al aan je lip.
1: De date van Hannelore.
2: Dat hoort zo meteen. Ja. Eerst Abba bij 10.

0: Somewhere Only We Know. Keen bij Radio 10.
1: Feit of fabel?
2: Ja, het is elke dag weer raak, hè? Mag iemand van ons een lulverhaal ophangen? Of de keide waar het, zoals gisteren over die noodlanding. En Hannelore gaat het hebben over haar eerste date.
3: Ja, een eerste echte date.
2: Eerste echte date, met een hele grote man met kleine dingen.
3: Hele grote man met een paar kleine dingen. Ja, ik was 18. En ik was op vakantie met mijn ouders in een bungalowpark in Brabant. En ik werd daar in het...
4: Sorry, daar gebeurt het hoor.
3: In het tropisch zwemparadijs.
2: Was
3: jawel.
2: Het een huttekut?
3: Ja, zoiets. Huttenheugd, I don't know. Ik werd daar aangesproken door de badmeester. Leuke vent. Oh. Goeie kop, leuke ogen, leuke babbel. En hij vroeg mij mee uit.
2: Oh.
3: En toen dacht ik, nou, waarom niet? En mijn ouders vonden het oké.
2: Dacht je?
3: Nou ja. En het was zijn idee om te gaan zwemmen. Ik denk, nou ja, oké, prima. Ik hield ook, ja, ik was in het zwembad. Ik denk, nou ja, prima, gaan wij zwemmen. Dus hij kwam mij ophalen, hè, die grote brede man. En hij vertelde dat hij echt bodybuilder was. Sterker nog, de kampioen van Zuid-Holland. En hij nam het allemaal heel serieus. Dat was wel duidelijk. Echt zijn passie. Zijn baantje als badmeester was maar een bijbaan. En deze man was dus groot, maar sommige dingen bleken verrassend klein. Ontdekte ik gedurende deze date. Allereerst, we begonnen bij hem thuis. Ja, hij had onder andere een hele kleine hond. Hij had een chihuahua. Dat was al, ik kreeg er al een beetje kortsluiting van. En hij stond zo te knuffelen met dat kleine hondje. Ik dacht, nou, het is wel schattig. En hij pakte allemaal eten van. Ik denk, nou, dat wordt een gezellige date. Hondje ging mee en dan gingen we coolbox mee, alles. We reden naar een meertje. En eenmaal daar, met zijn kleren uit, bleek het inderdaad een bodybuilder. Ik had nog nooit een man met zoveel spieren gezien. Maar ja, dat leek ook misschien extra zo, omdat er ook nog iets heel kleins was. Namelijk, hij had een heel klein roze zwembroekje. Echt zo'n heel klein roze slipje. En ik mocht hem insmeren met zonnebrandcreme. Oh, hij dacht dat ik dat wel leuk zou vinden. Nou, ik wist niet waar ik moest kijken.
2: It's your gay best friend.
3: Oh, en ik ontdekte daar dus spontaan dat ik helemaal niet op gespierde mannen val. Ik vond het echt, ik dacht, maar het allerergste was dat hij hele grote trek had. Want elke anderhalf uur ging er een alarm af op zijn horloge. En dan ging hij vervolgens een bak met hele koude pasta wegwerken. En daarom zei ik gisteren bij de uitzending, oh ja, ik weet ineens een mooi verhaal voor morgen. Want jij, Gordon, jij doet dat nu ook. Ja, dus eind van de dag was de conclusie, oké, dit was echt geen match. Niks gebeurt verder. Ik heb hem nooit meer gezien.
1: Oh, feit of fabel?
4: Ja, is dit verhaal van Hannelore een feit of een fabel? Ja, ik moet het even op me in laten.
5: Ja, even laten zakken.
4: Hoe zit dat met jou? Stuur een berichtje via de app van Radio 10. Wat wilde jij zeggen,
2: Gordon? Ik zie vooral het roze zwembroekje van
3: me. Ja, ik ook.
2: Zat er wat in ook?
3: Ja, zover zijn we niet gekomen.
4: Dat is de volgende vraag. Stuur dus een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909 300 1010 en gok mee.

0: mooi toch wel van de liedje?
1: I really do.
0: Ja, Shanice, I love your smile.
2: Of fabel.
3: Ja, we hoorden net een verhaal van Hannelore die een eerste date had met een enorm gespierde bodybuilder met een heel klein roze zwembroekje en een kleine chihuahua.
0: Een chihuahua.
3: Een chihuahua. Wat denk jij, Gordon? Is de feiten van fabel?
1: Of Utrecht. Chimanto. Nou, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik kan me niet voorstellen dat je als bodybuilder een klein roze zwembroekje aantrekt en je hebt een date.
3: Ik vond dat ook wel een detail. Dat je denkt,
1: ja, kom op, echt, dan ben je echt niet goed. Dan heb je zuurstofgebrek gehad waarschijnlijk.
3: Of en je weet niet met wat voor mannen zijn gedate.
1: Nee, dus ik denk dat het een fabel is.
3: Ja, en Jan-Paul, wat denk jij?
0: Ik denk dat het wel waar is, want Remco is jouw huidige man. Naar mijn weten heb je die al heel lang. Zijn jullie al heel lang al samen?
3: Ja.
0: Hij is alles behalve van deze bodybuilder. Van het exacte tegenovergestelde.
4: Ja, dat is type gespierde spijker.
0: Maar dat moet ergens vandaan zijn gekomen. Dat jullie zo goed klikken. Hè? Mm-hmm. Dus dat is dan misschien daar de oorsprong geweest.
3: Ik vond het zoveel details met de pasta die hij dan at. En de zwembroek en het beekje. Of het meertje. Ja, dit is gewoon waar. Ik denk dat dit waar is. Jij bent er gisteren opgekomen toen jij het verhaal vertelde, Gordon. Dacht je zei ook zo spontaan ineens. Oh, dan heb ik ook nog een verhaal voor morgen. Oh. Ja, dat bedenk je niet in één keer.
0: Nee, precies.
3: Dus ik denk dat het waar is.
1: Aan de telefoon hebben we Hadi. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hi Hadi.
5: Hi.
1: Wat denk jij van het verhaal van Hannelore?
5: Nee, ik denk dat het een fabel is.
1: Ja, en waarom denk je dat?
5: Nou, ik denk dat het al zo lang terug is. En dan, ja, ik weet niet. In die tijd, ik denk dat het anders was.
1: Ja, en dan zo'n grote kerel in zo'n roze zwembroek ziet al voor je?
5: Nou, liever niet.
1: Hadi slaat ervan.
5: Ik heb ook mijn gevoelens. Ja.
1: Hannelore, hou ons niet in spanning. Was die date met die grote bodybuilder en dat kleine zwembroekje en die chihuahua?
3: En die pasta.
1: En dat alarm op zijn klokje. Was dat een feit of een fabel?
4: Dit verhaal was een enorm feit.
0: Nee!
3: Ik wist het, je verzint het niet allemaal. Wat een date.
4: Ja, wat een date. Het was mijn eerste date ooit. Nou, om nooit te vergeten.
0: En die tweede was Remco. En dat was de
4: Ja, nou,
0: wilde.
4: Dat ook weer net niet.
1: En dat hondje hebben ze nooit meer teruggevonden. Hadi?
5: Ja?
1: Helaas, jongen. Je zat ernaast. Ja, wij zaten ernaast, maar maakt niet uit. Dankjewel voor het bellen.
5: Oké,
3: Hadi.
5: Fijne uitzending. Hoi, hoi.
1: Zometeen ook het nieuws met deze ongelofelijke... Date graag, Hannelore. Wat viel je daarin op?
4: Kijk uit als je oranje versiering ophangt. Je wordt zo waarom.

0: het zelf. Nu in de Bij Albert Heijn app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: 4 op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
12: Thanks.
9: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Hoe, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Radio 10 en de ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. En met de grootste hits aller tijden. Dan Hartman, die komt er zo meteen aan. Maar ook ja, die heerlijke nieuwe zomerse single van onze eigen Gordon. Met Replay.
4: Oh,
3: dadelijk. Ja, heerlijk.
4: Maar eerst de Radio 10 weer. Nou, als je naar buiten kijkt, dan denk je, waar is mijn touw? De dag begint grijs. Ja, ja, ja.
5: Dat denkt niet standaard iedereen.
4: Nee, ik wel. De dag begint grijs en grauw. Nou, zoals ik. Met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag heel veel regen. En geen ruimte voor de zon. Het is helaas waar. Het wordt 14 tot 17 graden.
5: Nou, wat wel heel positief is, is het radioactief verkeer. Er is namelijk geen verkeer. Tenminste, geen files, niet verkeerd.
3: Nou, lekker doorrijden wat dat betreft. 2 minuten over 6:30. Hannelore, wat zit er allemaal in het nieuws vandaag?
6: Ze zitten erop, de eerste wedstrijden op het WK voetbal. Het openingsduel gisteravond kwam op naam van Mexico, dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. En zojuist eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1.
4: Verrassend hoor, Zuid-Korea. Ja, ik ben fan, hè?
5: Ja, jij zit nog net niet alle wedstrijden te kijken, maar...
4: Ja, schat, ik ben zo vroeg wakker, dus ik vind het heerlijk. Ik
3: slaap normaal niet.
4: Ik slaap helemaal niet meer. Nee, ik slaap zo slecht. Ik kan wel janken. Maar echt, ik ga niet meer klagen, en dat beloof ik echt. Ja. Maar het is echt niet goed.
3: Er zijn genoeg wedstrijden die je dan kan volgen.
4: Dat ja, maar echt niet.
6: Ja, toch, elk nadeel heeft zijn voordeel.
5: Ja, je bent al lang wakker ook, dus je bent helemaal bij de pinken.
4: Ja, ik weet ook nu, mijn plafond, ik kan elk detail gewoon... kan ik gewoon beschrijven.
6: Ja, hang daar een tv op. Ja. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was er ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni daar. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is.
5: Ja.
4: Bizar.
5: Ja, het hele weer is... dat merk je toch wel. Is echt van slag overal over de wereld.
4: Ja.
6: Tijd is leuk om mee af te sluiten. Nou ja, leuk. Het is een hele ruzie die gaande is in Zwijndrecht. Bewoners in de flat moeten hun oranje versiering weghalen van de woningcorporatie vanwege brandgevaar. Ja, het zijn er wel heel veel vlaggetjes. Oranje vlaggetjes, die hangen allemaal aan de buitenkant van de balustrade. Maar ja, de bewoners zeggen, what's the problem? Want ja, ze hangen gewoon aan de buitenkant. En die vlaggetjes gaan pas weg als Nederland uit het WK vliegt. Zeggen ze. Sterker nog, ze willen nog meer versieringen. Ook van andere landen, zoals Turkije en Marokko. En er zijn nog meer plekken waar woningcorporaties hun bewoners nu sommeren om de versieringen weg te halen. Allemaal vanwege brandgevaar.
4: Wat flauw.
5: Ja, ik vind het ook een beetje betutteling.
4: Ga toch op, sodemieter, om met je betutteling.
6: Ja, het heeft te maken met het besluit bouwwerken leefomgeving. Sinds 2 jaar geldt dat. Dingen die brandgevoelig kunnen zijn, mogen dus niet meer buiten worden neergezet. Ja, en de oranje vlaggetjes zijn er dus blijkbaar ook onderdeel van.
4: De regelgeving in dit land.
5: Ik vind het ook heel flauw. Ik bedoel, dit is. Wanneer gebeurt dat nou? Dat spontaan iets in de fik vliegt door een paar vlaggetjes?
4: Nou, meestal als ik mijn kerk binnenloop, dan gaat de hele boel in de fik.
5: Ja, dat is een ander verhaal. En zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin opvallend nieuws over de Japanse keizer en onze eigen koning.
4: Oh, wat een relatie? Nee, toch?
5: Je hoort het zo.

0: toch echt een zonzee-strandgevoel van.
1: Oh, heerlijk.
0: Van
1: ja,
0: volgende week, hè, wordt het wat meer zomers weer.
2: Blijft ook zo in je hoofd zitten, dat liedje.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Beter in je hoofd dan
2: inderdaad. Ja, is dat zo. Hannelore, wat hebben we allemaal gemist op tv gisteren?
3: Thaise oplichters verdienen bakken met geld aan online nepnieuws over bekende Nederlanders. Kees van de Spek vertelde er gisteren over in RTL Tonight.
4: Wat doen deze mensen? Dat zijn dus bureautjes in Vietnam. Wist al dat bestond. Kijk hier. Wat zij doen is dus, door AI laten ze een mix maken van ongelukken, foto's van ongelukken, BN'ers, sterfgevallen, mensen die niet doodgaan. En dan maken ze schokkende nieuwsberichten van.
0: Zodat mensen daarop gaan klikken, met welk doel?
4: Nou, klikken is geld.
3: Ja, Vietnamese oplichters.
2: Ik heb het hier, het is bij mij ook gebeurd, heel lang. Hier, het tragische einde van Vrouwtje de Bot. Het nieuws wat vanochtend iedereen heeft geschokt in Nederland. En dan zie je dus gewoon een ongeluk.
1: Maar hoe verdienen ze daar geld aan? Dat vraag ik me af.
2: Ja, het schijnt dat ze daar geld aan verdienen, echt door de kliks.
1: Maar hoe dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet. En het is een bloeiende business. Want ze hebben het bij heel veel, alleen BN'ers, maar ook
3: je klikt op het bericht, je wilt lezen, je leest helemaal niks. En dan moet je nog een keer klikken en dan nog een keer. En uiteindelijk kom je bij een soort crypto beleggen uit en zo. En dan ben je toch aan het lezen. En dan lezen mensen door. En dan denken ze, oh, dit is eigenlijk wel een hele goede investering.
2: Want je hebt ook berichten dat bijvoorbeeld BN'ers zeggen dat het een goede investering is. Of dat je dat moet doen om veel geld te verdienen. Ja, ik heb toen ook echt heel veel mailtjes gekregen van mensen die zeggen van, hè, maar jij zei toch dat dit goed was. En ik ben nu voor, weet ik veel, zoveel geld het schip ingegaan. Het is verschrikkelijk.
1: Ik ben zo moe van al die mensen die gewoon zonder te werken gewoon dit soort dingen en dan geld proberen te verdienen.
2: Ja, gaan het is hun werk. Ja, er zijn hele bureaus.
0: Dus wat heb je eraan gedaan dan, vrouwtje, toen je dat voorbij
2: is gekomen? Ik heb aangifte gedaan, want dit is niet één bericht. Dit waren er tientallen.
1: Oh, en
2: echt een hele reeks.
1: Er gebeurt niks mee.
2: Nee, er gebeurt helemaal niks mee. Nee. Want ze kunnen het niet opsporen. Dit zijn inderdaad, wat Kees van der Spek zegt, dat zijn bureautjes in Vietnam, in Thailand. En, en straks wordt het AI, hè? Dus dan zijn het gewoon chatbots die dat allemaal opzetten.
1: En dan kunnen ze hier nou ook helemaal namaken dat je het zelf aan het vertellen bent.
2: Ja, nee, dat gebeurt al heel veel, hè?
3: Ja. Bizar. Ja, het einde is zoek. Sommige Nederlandse namen klinken in het buitenland best wel gek. Bij Vandaag Inside Oranje vertelde verslaggever Noah Valen dat coach Dick Advocaat in Amerika werd gepresenteerd onder een andere voornaam.
5: Sommige Nederlandse namen liggen in het Amerikaans een beetje ingewikkeld. Ik moet altijd denken aan een oud politicus die heette Tiny Cox. Nou, dat werd Tiny Cox. En die van Dick was ook ingewikkeld, dus koos hij voor zijn doopnaam gisteren.
6: Catching tonight's ceremonial first pitch is Dutch football legend Richard Advocaat.
2: Richard Advocaat. Klinkt wel goed.
1: Ja, maar oké, we hadden vroeger had je Wim Kok, weet je wel. Ja. Het volgestelde tot George Bush. What's his name again? Wim Kok. Ja, dit is wel echt heel...
2: Echt, en Dick Schoof had je natuurlijk.
1: Ja, Dick Schoof.
3: Ja. Maar ja, Richard Advocaat nu dus ook. Ja. En bij RTL Boulevard had royalty-deskundige Jeroen Snel opvallend nieuws over de Japanse keizer en onze eigen koning.
7: Volgende week het grote staatsbezoek van Japan naar Nederland. De Japanse keizer komt van het weekend al. Het staatsbezoek begint pas officieel op woensdag. Maar zondag gaat de keizer met onze koning voetbal kijken. Nederland-Japan. Dus wie weet komen dan wel, nou, in ieder geval AI-beelden van naar buiten. Want dat kan je natuurlijk al bedenken.
2: En waar wordt dat dan bekeken, vraag ik me af. Is dat dan op het paleis?
1: Ja,
2: dat zou wel grappig zijn, hoor. Iets ergens in een restaurant.
0: Ja, leuk. I promised myself. Hallo Lore, dankjewel.
3: Yes.
0: Gordon en vrouw.

0: Say a Little Prayer. Aretha Franklin. Doen we ook altijd even voordat deze show begint. Zo van, waar gaat het nu weer heen? Wat gaan we nu weer allemaal doen deze ochtend? Wat gaat er gebeuren?
1: De 80's en 90's Top 1500 Stemweek.
0: Nou ja, volgende week maandag dan hoor je de lijst dus. En het gaat natuurlijk allemaal om de muziek, hè. Om de muziek uit de jaren 80 en 90. Maar tegelijkertijd is het ook weer even een reis terug naar die jaren. Ja. Waar je vast veel herinneringen aan hebt. Ik ben wel benieuwd hoe het met jullie zit, Gordon en vrouwtje. Als je even terugdenkt naar de jaren 80 en 90. Gordon.
2: Ja, wat gelijk in mij opkomt is dat ik net op mezelf woonde op de Motorwal in Amsterdam-Noord. Ik had een hut-eenheid. Het was een klein appartementje. En daar keek ik de finale van het EK in 1988.
3: Oh ja.
2: Dat staat mij zo bij. Dat is,
3: die rondvaarboot ook. He, ja, dat hadden gewonnen natuurlijk.
2: Geweldig.
0: Tegen Sovjet-Unie was het toch?
2: Ja, Rusland. Ja.
3: Geweldig. Ja, ik denk aan, aan mijn eerste zoen.
2: Tijdens, jij moet weer over seks hebben, hè?
3: Nou, het is helemaal geen seks.
2: Altijd hetzelfde.
3: Nee, het is een zoen. Het is heel onschuldig was het allemaal.
0: Maar wel,
3: het was tijdens schoolkamp.
2: Hoe oud was je?
3: Ja, ik denk dat ik 13 denk ik zoiets. Ja, 1985.
2: 13 ja, en was, al staan tongen?
3: Nou ja, dat is toch helemaal niet zo gek?
2: Nou, dat vind ik gek.
3: Nou, een klein tongerettetje.
0: Dat is wel mijn schooltent.
3: Ja, dat was allemaal heel onschuldig.
2: En was het familie?
3: Nee, Gordon, nee.
0: Zoveel herinneringen uit die jaren. Maar goed, de herinneringen zitten dus ook in de muziek, hè?
3: Juist in de muziek,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Dus wat zijn jouw favoriete hits uit de jaren 80 en 90? Dat willen we graag even weten. Geef je stemlijst door. Dat kan nog deze hele dag, want we zitten in de laatste dag van de stemweek. Kijk op radio10.nl. En zometeen hoor je ook hoe het gisteren was bij jullie thuis, hè, Hannelore en vrouwtje. Want ja, wel of geen feest.
3: Ja.
0: Of de dochters geslaagd zijn of niet.
4: Het was spannend.
3: Heel spannend.
0: Zometeen meer.

0: uit. Stem nu. Via radio10.nl.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: 10 tenders, alsjeblieft.
22: Ja, dat is dan €8.
21: Hè? 8? Oké. Okay.
23: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
24: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: Pap, waarom zitten die mensen op ons?
0: onze zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vrouwtje op 10 met jouw kans op een examen cadeaupakket. Hè? Speciaal voor iemand die geslaagd is. Hoe je dat kan winnen hoor je zo. En we willen natuurlijk even weten hoe het is gegaan met de dochters van Vrouwtje en van jou, Hannelore.
5: Ja,
4: moet je dadelijk even vertellen. Maar eerst het nieuws.
5: Goedemorgen. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam Nieuw-West vannacht zijn 7 mensen gewond geraakt. Eén is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool. Dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat melden Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over het huis van iemand anders. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. De Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan het radioteam weer. De dag begint grijs met veel laaghangende bewolking en regen. Ook vanmiddag veel regen, nauwelijks zon. Het wordt 14 tot 17 graden.
7: En aan het radioteam verkeer. Er zijn 2 vertragingen op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Rozenburg, industrieterrein Pothof en de havens 5500, 5 minuten. En op de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland 14 minuten.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds.
10: Stem nu op radioteam.nl.

0: Vooral waar je keek op Instagram, op Facebook. Hoeveel vlaggen heb je gezien met
1: tassen eraan?
0: Met tassen eraan die in de straat hingen. En jij hebt wel een hele originele, vond ik.
1: Ja, zeker.
0: Dat vond ik echt briljant. Het was een spannende dag namelijk voor meer dan 182.000 scholieren en hun ouders. Want die hoorden namelijk of ze geslaagd waren voor hun examens. En hier hadden we ook twee gespannen, zeg maar, opstandjes zitten. Nou. Ook de dochters van Vroukje en Hannelore hebben examen gegaan. Ja. Dames, vertel even voor onze vaste luisteraar.
1: Ja, ik vond het echt gegaan. Ik kwam thuis en wij hoorden het al in de ochtend, hè, Hannelore, jouw dochter in de middag pas. Wat lijkt me zenuwslopend dat je de hele dag moet wachten. Zo.
2: Oh, verschrikkelijk.
1: Ja, nou, wij zaten dus al helemaal klaar. En op een gegeven moment, want mijn ex kwam dus ook, dus de vader van Emma. En het is wel leuk, we zaten dus met z'n drieën te wachten. En hij ging de hele tijd om te pesten, ging hij haar bellen. Dus hij had dat soort dingen.
0: En ik belde jou ook nog tussendoor.
1: Jij belde ook nog tussendoor. Ja. En ik had zoiets van, Gordon, wat is er? Ja. Ja, dus uiteindelijk belde de leraar. En zij ging helemaal, Nou ja, en het lijkt me zo'n leuke job om al die kinderen te bellen dat ze geslaagd zijn. Dat
3: ja,
1: is zo
3: geslaagd zijn wel.
0: Nou, ik vind
1: Emma,
0: leuker,
1: ben je er klaar voor? Je bent geslaagd, weet je wel. En wij meteen allemaal springen. En ik vond het zo'n leuk moment. Het was ook zo'n...
0: Leuk.
1: Het is zo'n mijlpaal.
0: Het lijkt me zo moeilijk dan om te zeggen, je bent niet geslaagd.
1: Oh ja, dat lijkt me ook heel lastig.
2: Het is zo knap voor die kids.
0: Want baan voor mij.
2: Het is echt het eerste wat ze dan zelfstandig hebben bereikt. Hè, wat ze helemaal
1: absoluut
2: zelf voor elkaar hebben genoten. Ik heb zo gelachen toen ik uiteindelijk met mijn dochter probeerde om die vlag op te hangen. Eerst moest ik kijken op ChatGPT hoe ik dat de hele ding eigenlijk in elkaar kreeg. Vervolgens moest ik ontdekken waar die vlaggenstok zat. En ik kwam er dus niet bij. Dus ik heb echt op de vensterbak op mijn knieën gezeten en ik hing half uit het raam.
1: Maar hij hing ook hoog bij jullie.
2: Ja, en mijn dochter hield dan mijn broek vast aan de achterkant. Ze zei, mam, ik ben bang dat je uit het raam valt. En met die enorme stok. Nou, we hebben gegierd met z'n tweeën om die vlag uit te kunnen
0: maken. En lang geleden was het, schat, dat je op je knieën hebt gezeten in de boven.
2: Nou, dit waren echt halsbrekende toeren die we moesten uithalen. Maar wauw. Ja, en voor iedereen die geslaagd is, natuurlijk onwijs gefeliciteerd.
1: Ja, van harte gefeliciteerd. Ja, en voor de mensen, die kinderen die niet zijn geslaagd of die misschien nog een herexamen moeten doen. Kom op, hè.
0: Je gaat het zeker niet halen.
2: Nee. Oh, zo goed dat jij geen kinderen hebt. Oh.
3: Hey, gisteren hebben jullie trouwens heel mooie greetspakketten. Hebben jullie ook aan jullie dochters kunnen geven. En die mogen wij ook weggeven.
1: Heel leuk. Vandaag, heb jij ook iemand in huis die geslaagd is? Een kind of een kleinkind? Laat via de Radio 10 app weten wie er geslaagd is. En waarom diegene zo'n mooi greetspakket, een greetsexamenpakket verdient. En misschien krijg jij hem wel thuisgestuurd.
3: Ja, zullen we dat even weten? Ja. Reageer via de app van Radio 10. Wie gun jij zo'n examen cadeaupakket? Gaan we hem dadelijk weggeven. Eerst de grootste hits aller tijden. Frankie Valli bijvoorbeeld.

0: Wat zeg je?
1: Lady Antebellum, I need you now.
2: Zo is het.
3: Ja, het was gisteren voor veel scholieren een feest. Want ja, ze hoorden dat ze, of niet, dat kan natuurlijk ook, maar of ze geslaagd zijn voor hun eindexamens. Ja, Jul, jouw dochter Hannelore is geslaagd. Ja, en mijn dochter Emma is ook geslaagd.
1: Is het nou Jul of Julia?
4: Juliette. Maar we noemen die Jul.
0: Heel wat anders.
4: Ja, vind ik leuk, zo'n naam waar je alle kanten mee op kan.
1: En,
4: ja.
1: En hoe is het met Jut? Jut en Jul. Oké, maar we hebben iemand
3: aan de telefoon. Daarom maak je in de ochtendshow kans dus op een Greets examenpakket. Iemand die jij dus wil feliciteren. En aan de telefoon Corrie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wie is de gelukkige? Wie is er geslaagd, Corrie?
1: Ja.
5: Onze dochter M.A.
3: Nou ja,
0: gefeliciteerd.
3: Wat leuk, ja. Gefeliciteerd. Hey, hoe was dat gisteren? Neem ons even mee in dat moment. Was het spannend?
5: Nou, ze werd pas na 3 uur gebeld.
1: Jeetje.
5: Dus dat was al een dag waarvan je denkt, mijn boete.
1: Ja.
5: Waarom?
3: Die hele dag eerst nog door, ja.
5: Jeetje, Mira. Kind lag ziek van de spanning op bed. Oh. Nou, mijn moeder had bijna een doos wijn achterover.
3: Ja, ik herkenbaar wel, hoor. Ja, ja, herkenbaar.
1: En je, werd gebeld door de gallegal.
3: Ja. Ja. En hebben jullie wel even een goed feestje gevierd?
5: Nou, we hebben aan tafel even de bubbels opengetrokken met een vriendin die mentale ondersteuning kwam doen. En toen was mevrouw al heel snel weg naar vrienden en vriendinnen natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Ja, ook heel herkenbaar. En die mentale ondersteuning was voor jou in plaats van voor je dochter waarschijnlijk.
5: Nou, ik had mijn man.
3: Oh ja, dat scheelt.
5: Ja.
3: Hey, Corrie.
5: Maar na taart en bubbels is ze vertrokken.
3: Ja, nou ja, dat is bij mij niet anders geweest.
1: Meeste kids.
3: Ja, precies. Corrie, gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
3: Jij wint een Greets examenpakket ter waarde van €150. Daar zit in een zendpakket, een geslaagd ballon, Tony Chocoloni proeverijtje, een snoeppot, een borrelpakket bloemen. Nou, het is fantastisch. Gefeliciteerd.
5: Nou, dankjewel.
0: Bye bye.

0: Een zangeres die een enorme hit hiermee scoort en daarna vrijwel volledig is verdwenen.
1: Als je nog niet depressief was, dan ben je het nu wel.
2: Nou ja, kijk, dat is wel een mooi liedje inderdaad, maar we hebben nooit meer wat van haar gehoord.
0: Nee, van Colby Calais.
2: Nee,
0: leuk
2: nee.
0: Genoeg.
2: Hey, zometeen het nieuws met Hannelore, wat viel je daarin op?
3: Waarom kom je na het afvallen vaak toch weer aan? Nou, je krijgt zo 3 tips om de kilo's er wel af te houden.
4: Zometeen op Radio 10.
2: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je voelt je.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
5: Kippie.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Radio 10 met vandaag je laatste kans op tickets van 10 voor UB40 met Ellie Campbell. Je kunt er gewoon bij zijn met een vriend of vriendin op 15 december in Ahoy, Rotterdam. Hoor je ergens vandaag een hit van UB40 voorbij komen? Reageer dan met tickets via de app van 10.
13: Waar is dat Radio 10 weer? De dag begint met veel bewolking en regen. En als je echt wil weten waar, dan kun je naar het bewolkingsregister. Ook vanmiddag regenachtig en weinig tot geen zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Wat is het?
12: Bewolkingsregister.
14: Ja, en het Radio 10 verkeer. Er zijn geen vertragingen. Ging op dit moment dus lekker doorrijden.
12: Kijk, half acht, Gordon en Vrouwtje en op de show van Radio 10. Ik ben Jan Paul en Hannelore, die hoor je met het nieuws.
15: Een zware explosie vannacht bij een gebouw naast een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp. En de klap was zo hard dat hij zelfs in het centrum van Amsterdam te horen was.
13: Zo.
15: 7 mensen zijn gewond geraakt, 1 daarvan is er slecht aan toe. In het gebouw zit een sportschool, dat stortte voor een deel in. Hulpdiensten hadden hun handen vol, horen we bij Hart van Nederland.
16: Het flatgebouw achter ons is geheel ontruimd. De brand is inmiddels geblust. En we zijn op zoek in het pand naar mogelijk nog slachtoffers.
15: Nou, puin ligt ook overal op straat. 400 flatbewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. En het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de explosie is.
14: Oh, ja, heftig zeg.
13: Je denkt dan gelijk aan een drugslab of zo. Of zo. Dat gebeurt ook vaak, toch?
15: Ja, ja. Voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu toe waren dat 2 losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren over de voorwaarden, maar nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is namelijk veel achterstallig onderhoud.
14: Wat grappig, want ik zou dan echt denken, oh, die zijn toch al eigenaar daarvan? Dat lijkt mij heel logisch, maar dat is dus kennelijk niet zo.
13: Nee. Leuk voor Feyenoord.
14: Ja, ja.
15: Zeker. Top. En hoe komt het toch dat het zo moeilijk is om af te vallen?
13: Nou, vertel eens.
15: Dat komt door je oerbrein, want dat zegt bij voedselschaarste, pak nu wat je pakken kan, dus huppatee, hup, pak die chocoladereep uit de la. Je weet dat die er ligt. Want wie weet krijg je hierna wel heel lang niks meer. We zijn evolutionair zo geprogrammeerd. Dat zegt een obesitas-expert in de Telegraaf. Inmiddels is ruim de helft van de Nederlanders te dik. En wie afvalt door een dieet, hè, dat is dus die voedselschaarste waar je brein dan op reageert, daarvan zit 80% binnen een jaar weer op het oude gewicht. Nou, wat te doen? Ik heb 3 tips voor je. Eet veel, dus echt grote hoeveelheden met relatief weinig calorieën. Dus groenten, fruit, gezonde, dat soort dingen.
12: Geen lekkere dingen dus.
15: Nou, lekker. Dat kan ook lekker zijn. Lekker, je kunt externe hulp inschakelen. Bijvoorbeeld een sportmaatje of een duidelijk schema. Want je wilskracht raakt op, maar routines niet. Dus zorg echt voor nieuwe gewoontes.
12: Ja.
15: En de 3e tip, zorg ervoor dat je oerbrein niet de overhand krijgt. En dat gebeurt vooral als we moe of emotioneel zijn. Dus zorg goed voor jezelf.
13: Ja, je oerbrein, hè? Pakken wat je pakken kan. Dan denk ik niet aan eten.
15: Nou, ik hoor hele andere verhalen van jou.
12: Ik hoor weer een cue.
15: Jij zat gisteren weer met een hagelslag.
12: Jij zit een pak hagelslag. Ja.
15: Door je dieet.
12: Ja. Ja. Ja.
15: Het blijft moeilijk.
12: Goeie tips, Sander.
15: Ja. Ja. Het blijft lastig.
12: Dank je wel.

0: En B.B. Winans bij Radio 10 en I Wanna Be The Only One.
1: Ja, heb jij thuis een aquarium? Heb jij een aquarium thuis?
2: Nee,
1: ik ook niet, want elke vis die bij mijn huis komt eindigt gewoon in de pan of in de oven. Lekker met een citroenschilletje en 180 graden in de oven, 20 minuutjes.
2: Oh, dierenvriend die je bent.
1: Ja, maar waarschijnlijk praat je dan over heel andere zaken als je zo'n grote aquarium hebt als dierentuin Artis. Want hun aquarium werd 144 jaar geleden gebouwd. Dat is ongelooflijk hoe oud, ja. Hè? Maar het begon uiteindelijk te lekken. Ja, dan moet het vervangen worden. Ja, ja. Daarom is de afgelopen 5 jaar het aquarium volledig gerestaureerd. Het kostte, ja, hou je vast, maar liefst 50 miljoen euro. En gaat morgen weer open. Oh. Ben jij een beetje een dierentuinganger?
2: Nou ja, Artis, dat vind ik wel een stuk nostalgie. En het is ook wel echt, het hoort bij Amsterdam. Ik ben met Emma heel veel naar Artis geweest.
1: Ja.
2: Ik vind het ook, maar nu zal ik wat mensen voor het hoofd stoten. Ik vind het ook de mooiste dierentuin van Nederland.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, dat het is niet de grootste dierentuin. Het is best klein. Het is een stadsdierentuin.
1: Echt mooi.
2: Maar ja, je kunt je ook af.

0: vragen. Is een dierentuin nog van deze tijd?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet. Ik ging helemaal altijd, die grote dieren.
1: Met mijn moedertje ging ik er altijd. Die was gek op de apen.
0: Ja.
1: Dat vond ze zo ontzettend leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik vind het nog steeds heel leuk om naartoe te gaan. Heel af en toe gaan we nog wel eens. Ik vind de vlindertuin ook altijd heel leuk om te zien.
1: We blijven altijd hangen bij de olifanten. Op een of andere manier, ik vind het zo gefascineerd naar kijken.
2: Nou, het is ook heel leerzaam als je met kinderen erheen gaat.
1: Mijn moeder zei altijd van, is dat nou zo'n slurf? Nee, man, kom, we gaan verder.
2: Oké.
0: Hey, maar 50 miljoen voor een nieuw aquarium, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, wat kun je allemaal zien in dat nieuwe aquarium? Dat hoor je zo meteen van Anne van Dijk. Ze is bioloog en baas van Artis.

0: Porno in de ochtendshow van Radio 10, Cold as Ice.
1: Ja, we hadden het er net al even over. Een aquarium van 50 miljoen, die staat inmiddels bij dierentuin Artis. 5 jaar lang was dit deel van de dierentuin gesloten vanwege een verbouwing. Want na 144 jaar, ja, u hoort het goed, begon het aquarium te lekken. Ja, en wat doe je dan? Dan ga je een reparatie uitvoeren. En dit weekend gaat het aquarium eindelijk weer open voor de bezoekers.
2: Nou ja, een reparatie en dus een totale verbouwing in een heel mooi nieuw aquarium. Aan de telefoon bioloog en hoofd van het nieuwe Artis Aquarium, Anne van Dijk. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik wist sowieso helemaal niet dat het al 144 jaar bestond. Dat is echt een stukje geschiedenis in Amsterdam, hè. Wat is er allemaal veranderd aan het aquarium?
3: Nou ja, jullie vertelden het net eigenlijk al heel mooi. Het aquarium is een van de oudste aquaria ter wereld. Het is geopend in 1882. En dat water wat er al die tijd doorheen heeft gestroomd, dat was eigenlijk ook de reden waarom we deze renovatie nodig hadden. Want het zout is inmiddels door de muren getrokken en heeft heel veel schade aangebracht aan het gebouw. Dus in de afgelopen 5 jaar is eigenlijk het hele gebouw gerenoveerd. Het is weer in oorspronkelijke staat eigenlijk hersteld en met allerlei verduurzamingsmaatregelen. En binnenin stroomt een heel nieuw verhaal over water.
1: Oh, wat geweldig. En ja, ik ben dol op Artis, laat ik dat wel weten. Maar ik ben natuurlijk wel een klein beetje bevooroordeeld door het aquarium in Dubai, wat immens groot is in de Dubai Mall. Dus wat kunnen mensen verwachten? Wat maakt dit aquarium zo bijzonder?
3: Ja, wat het hier denk ik heel bijzonder maakt, is dat je echt reist langs verschillende zoet- en zoutwatersoorten in oceanen, rivieren, koraalriffen, mangroves, diepzeeën en onze Amsterdamse gracht.
1: Oh,
3: dus je gaat echt de wereld over. En daarnaast kun je ook een onderzeeër bouwen voor een duik naar de bodem van de oceaan. Je kan een hengel uitgooien bij een visspel en meekijken achter de schermen in de voedselkeuken. Dus het is een heel interactief aquarium geworden eigenlijk.
1: Ja.
3: Waar we inzoomen op hele bijzondere ecosystemen.
1: Ja, en zijn er ook nieuwe dieren? Noemen ze een paar bijzondere die er nieuw bij zijn gekomen?
3: Nou, wat ik zelf een hele bijzondere vind is de zeekat. Een inktvissoort, ja. En die leeft gewoon hier bij ons in de Noordzee. Oh. Maar eigenlijk bijna niemand kent hem. En het is echt een waanzinnig dier. Ze kunnen van kleur verschieten om zich te camoufleren. Ze hebben hele grote ogen en kijken je ook echt helemaal aan.
1: Ja.
3: Oh. En prachtige vinnen langs hun mantel, waarmee ze heel elegant eigenlijk door het water bewegen.
2: Ik ben altijd zo benieuwd, Anne, hoe jullie die dieren dan, hoe dat gaat. Dat je denkt, oh, we moeten nog een zeekat hebben. Nou, dan gaan we die even vangen. Hoe vind je zo'n beest?
1: Marktplaats.
2: Ja.
3: Gelukkig niet op die manier.
2: Ja, maar hoe gaat dat dan?
3: Ja, nee, we hebben eigenlijk heel erg gekeken naar, wat zijn nou de urgente verhalen eigenlijk die we aan onze bezoekers willen meegeven? En welke dieren zijn een goede ambassadeur voor dat verhaal? Dus je gaat kijken naar welke soorten passen bij dat verhaal, hoe groot zijn ook onze aquaria en hoe kun je die dat op de beste manier inrichten om dierenwelzijn goed te waarborgen? En we zijn niet alleen. We werken in een netwerk met heel veel andere aquaria.
1: Ja.
3: Dus het is met name één grote uitwisseling van dieren. Ja. Dus een collega die mailt gewoon met, wij gaan binnenkort weer open.
2: Doe mij even een zeekat, dan doe ik jou een haai.
3: Ja.
1: Hi. Zijn er ook haaien?
3: Zeker hebben we haaien.
1: Ja.
2: Ja, vet. Ja. Hoe gaat de opening eruit zien, Anne?
3: Nou, we hebben voor morgen een hele leuke actie. Iedereen die namelijk met een duikbril op naar Artis komt en al een tijdslot heeft gereserveerd, die mag gratis naar binnen. Dus ik verwacht morgen duizenden mensen met een duikbril op hier voor de poort.
2: Wat leuk!
1: Wat een leuk idee.
2: Goed idee, zeg. Nou, volgens mij wordt het één groot spektakel. En wat jij ook zegt, dat historische pand, hè, waar dat aquarium
1: dat
2: in zit.
1: Mooi.
2: Het is echt spectaculair. Dankjewel, Anne. Ik kom zeker binnenkort even kijken.
1: Ja, ik ook.
3: Nou, leuk, tot ziens.
1: Dankjewel,
2: Anne van Dijk, bioloog en hoofd van het nieuwe

zou zomaar in jouw stemlijstje kunnen staan voor de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. De Pet Shop Boys en Suburbia. Ja, het is de laatste dag van de stemweek. Schreef op de valreep nog even jouw favorieten door via radio10.nl. Vanaf komende maandagochtend

0: 10. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
4: Hebbes.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
8: Zoé.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
8: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
12: Het is spektakel.
11: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws over een bekende zanger die een tv-programma gaat presenteren. Wie het is, dat hoor je zo. Eerste nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 iemand is er slecht aan toe. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. En die mogen voorlopig nog niet terug. Want eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan zorgen voor psychische problemen. Vergeet niet dat het gaat om mensen die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. En het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. En er zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En dan aan het radioteam weer. De dag begint grijs met veel laaghangende bewolking en regen. Ook vanmiddag veel regen, nauwelijks plek voor de zon. En het wordt 14 tot 17 graden.
16: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 2 vertragingen op de A7 Hoornzaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 11 minuten. De A28 Hogeveen Zwolle tussen Nieuwleusen en Ommen 18 minuten.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds.
11: Stem nu op radioteam.nl.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden. Marillion en Kaylee hoorde je. Het is 8:10.
1: Tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Je shot in de ochtend van heerlijke roddels en achterklap.
2: Nou, kom maar op, hoor.
3: Zo, iemand heeft genoeg koffie gehad. Goedemorgen. Vanavond is het zover, de allerlaatste aflevering van de talkshow RTL Tonight. En er is zeker één iemand niet rouwig om. Albert Verlinde. In een interview met de Telegraaf zegt hij dat hij bij RTL Tonight niet de beste versie van zichzelf was. Hij was meer op zijn plek bij Vandaag Inside, zegt hij zelf. Dus hij heeft echt wel spijt ervan dat hij afgelopen zomer zich heeft laten overhalen om in het nieuwe talkshow-avontuur van RTL te stappen. Gegokt, maar verloren dus.
1: Nee, ik vind het dus niet kunnen wat hij zegt.
3: Want?
1: Nou ja, ik bedoel, je gaat daarheen. Je gaat duidelijk voor het geld. Want hij staat helemaal prima bij dat Vandaag Inside. Wat ik onbegrijpelijk ook vind. Maar goed, ik heb niks met deze man. Maar dat je dan uiteindelijk weer zo gaat natrappen over een project waarmee je begint. Hij heeft ze al gelijk laten vallen in het begin. Ja. Dat hij daar niet ging zitten.
4: Ja, ik vind het overigens ook onterecht. Want jullie weten, ik ben een vervent kijker van RTL Tonight. Ik keek het elke dag. In de ochtend dan. Maar en ik vind het ook niet waar. Ik weet dat jij hem niet zo hoog hebt zitten. Nee. Tenminste, je bent er niet.
1: Blijkt maar, wel ook nu.
4: Nou ja, ik vond het. Ik vond het helemaal niet dat hij niet uit de verf kwam daar. Ik vond het eigenlijk altijd heel leuk. En ook alle presentatoren heel leuk. Ik vond het een fijn programma om naar te kijken. Het was eigenlijk in een vogelvlucht. Pakte je even al het nieuws mee. Ze gingen niet heel lang op dingen in. Vond ik ook wel prettig. Hup en weer door. Ik vond het een prettige magazine.
1: Het begin was niet echt goed, maar het werd beter.
4: Het werd echt beter. Ja. En ik vind het echt jammer dat het stopt. Ja,
3: Albert Verlinde zegt zelf ook, het werd eigenlijk pas echt goed toen ze wisten dat het ging stoppen. Want toen gingen ze gewoon het programma maken wat ze van plan waren. Zonder dat ze bang waren.
4: Ja, maar ik vind het dan wel jammer dat hij zegt dat het een fout is. Of dat
1: open sollicitatie en Vandaag Inside. Kom op, echt. Graaier.
4: Ik vind het in ieder geval jammer dat het programma stopt.
1: Klaar ermee met die vent. Nou,
3: een leuke nieuwe baan voor zanger en podcastmaker Jaap Reesema. Hij gaat een tv-programma presenteren. Het gaat om het nieuwe zangprogramma Sing With Me, dat dit najaar te zien zal zijn op SBS6. Hierin treden onbekende zangers op voor 4 artiesten, namelijk Yves Berendsen, Davina Michel, Nick Schilder en Waylon. En als dan een artiest enthousiast is, staat hij spontaan op om mee te zingen. En er wordt uiteindelijk gekeken welk duo wint.
1: Leuk idee. Okay. Ik vind het wel leuk verrast van Jaap ook. Jaap is natuurlijk ook zanger en een hele goeie ook.
4: Het is heel verrassend, hij is geen presentator. Dus het is een nieuwe klus voor hem. Maar ja, hij doet natuurlijk wel heel veel podcasts en dat soort dingen. Ja. Dus lullen kan hij als de beste.
1: Zelf begonnen bij de X-Factor, waarin ik zijn coach was. En die ook glansrijk won.
4: Ik denk dat dit zomaar eens heel leuk kan zijn.
3: Ik ben trots op
1: hem. Ja, ik ben trots op jou. Ah, ja, leuk. Echt, en hij heeft natuurlijk ook die cover van The Man Zelf gedaan.
4: Ja, zeker. Oh, ja. Nou, en dat zag er prima uit.
1: Ja, leuk.
4: Keek lekker weg. Elke avond rond 11 uur op SBS6 Shownieuws. En maandag hier een nieuwe Shownieuws-update in de ochtendshow.

0: Radio 10 en Fleetwood Mac. Het WK is gisteravond officieel van start gegaan met een prachtige mooie ceremonie en show. Hè, alles eromheen.
1: Shakira.
0: Hartstikke leuk. En aankomende zondag dus om 10 uur 's avonds de eerste wedstrijd van Nederland tegen Japan. Wat denken jullie? Heb je een beetje een gevoel erbij al? Of niet?
1: Nou ja, ik ga met sake en sushi kijken. Dat heb ik al besloten.
2: Nou, je gaat aan mij toch niet een voetbalanalyse vragen? Dat lijkt me niet verstandig. Ja. Maar ik wist tot nu toe helemaal niet dat Japan een voetballand was. Waar ze ook echt van voetbal houden en zo. Dat is voor mij dan
1: spelen
2: nieuw.
1: Met chopsticks spelen ze daar.
2: Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind sowieso, wat ik al zei, ik ben niet een groot voetballiefhebber. Maar het WK, de jongens, dit is natuurlijk speciaal en bijzonder en leuk.
1: Ja, ik vind het echt.
2: Dus ik heb er ook wel zin in.
0: Ik denk dat het gevoel wel steeds meer komt, toch?
1: 116 wedstrijden moeten we nog door.
2: Jij gaat ze allemaal kijken, Gordon.
1: Nee. Maar wel een groot gedeelte, hoor. Ik ben echt...
2: Wat gaat het worden, denk je?
1: Ik denk Nederland-Japan. Ik denk 2-0.
0: Ja, 2-1 wil ik ook wel gaan. Ja, maar we winnen sowieso.
2: Okay,
0: daar ga ik wel vanuit. Ja.
2: Laat even
0: hartstikke
2: weten.
0: Wil jij ook een wilde gok doen?
2: Ja, ik doe een wilde gok 1-0.
1: Laat even weten wat Nederland gaat doen via de Radio 10 app of 0909-310-10. Maakt dat uit.
2: Ja, maandag hoor je weer onze leuke WK-analisten.
0: Oh, ja.
2: We hebben een hele bijzondere terugblik op deze wedstrijd. Ja, het is de enige echte president van Amerika, Donald J. Trump.
0: Nou, gisteren voor het eerst gehoord. En laten we maandag dan ook even bellen.
2: Ja, zeker. Even
0: nabeschouwen.
2: Ik ben benieuwd. Ja, zeker.
1: I rest my case.
0: Ranking dit gaan we dadelijk spelen. Hier is Owl City en Fireflies bij Radio 10.

0: Radio 10 en All City Fireflies. En Gordon, jij vroeg nog, ja, doe maar een voorspelling, hè? Voor wat betreft de wedstrijd in Nederland tegen Japan komende zondag.
1: Heel veel binnen. Nielka stuurt, het wordt 2-1 voor Nederland. Helma 3-0 voor Nederland. Ronald is minder positief, want die zegt 0-3 voor Japan. En dat komt omdat Japan ongeslagen al de WK is ingegaan. Dus dat is echt wel...
2: Ja, anders dan Nederland in ieder geval.
1: Nou ja. Het breekt me de bek niet open.
2: We gaan het zondag allemaal zien, hè? Ranking de hits. Jouw kans op €250 in je dagelijkse portie Ranking de hits. Moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Hey, en vanavond, we hadden het er net al even over in het shownieuws, is de allerlaatste uitzending van RTL Tonight. Dus we zijn nog één keer in the air tonight. Grote vraag hier is, was dit een hit voor of na 1985? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij vandaag zomaar €250.
1: En we hebben natuurlijk het nieuws ook voorgelezen door onze liefstallige Hannelore Zwitserloot.
3: Zeker. Ga je op vakantie in Italië? Dan heb ik zo heel belangrijk nieuws voor je.
4: Zeg je reggae? Dan zeg je natuurlijk...

0: info. Radio10.nl. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK. Kippie.
12: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
12: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
14: We worden wel wereldkampioen. Ja,
12: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op ASR.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendel.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi,
4: hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
1: Hakje dag!
5: Goedemorgen, dit is Radio 10, 2 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwtje nog de show met dadelijk Earth, Wind & Fire. En ook Sheryl Crow komt eraan.
6: Maar eerst het Radio 10 weer. De dag begint met veel bewolking en regen. Ook vanmiddag regenachtig en bijna geen zon. Dus oud-Hollands pokkenweer. Het wordt 16 tot 18 graden.
7: Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 3 vertragingen. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 6 minuten. De A7 Hoornzaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, 7 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal, 5 minuten.
5: Ja, sterk als je erin staat. Nog 1 dagje, dan kan het weekend beginnen. Hallo Loren, wat viel je op in de nieuws?
8: Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat op videobeelden te zien is dat de explosie van onder de vloer komt. Hij roept mensen op om vooral niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. En de ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet.
7: Onder de vloer? Nou, ik ga nu toch ineens terug naar jouw
6: drugslab.
8: Ja, hij roept mensen dus op om niet te gaan speculeren. Hè. Dus moeten wij dat dan ook niet doen.
6: Hekken met schermen, gewoon om de wedstrijden te volgen?
8: Nee, omdat iedereen wil kijken waar de grote boom vandaan kwam. Hij is hard op weg om de publiekslieveling van het WK voetbal te worden. De burgemeester van New York, Mamdani. Hij is groot voetbalfan en heeft onder andere snoeiharde kritiek op de hoge ticketprijzen. Daarom regelt hij loterijen voor kaartjes en pleinen met grote tv-schermen, zodat mensen gratis kunnen kijken. Maar bij de Oranje-fans heeft hij nu kwaad bloed gezet, want hij voorspelt een snelle uitschakeling van Oranje. Hij heeft in de groepsfase meer vertrouwen in Japan en hij verwacht dat Marokko wereldkampioen wordt.
6: Oh, moslim is het. Ja, maar luister, 1 ding. Noah Vahle was gisteren bij VI. Het leeft totaal niet in Amerika.
7: Nee, maar dat hoor ik ook van Jordi. Die vliegt natuurlijk in Amerika. Ja. En die heeft daar gesproken met taxichauffeur, met mensen gewoon in het hotel. Niemand kijkt dit. Echt niemand.
6: Niemand. En ze hebben een fanzones ingericht. Er is gewoon niemand. Het is toch erg.
7: Maar Noah Vahle vertelde inderdaad in VI, dat zag ik ook, dat het een sport nummer 15 is of zo. Of nummer 12, weet ik veel. Maar echt heel laag in de rij.
6: Maar goed.
8: En bizar nieuws vanaf het Italiaanse eiland Sardinië. Daar mag je, als je naar het strand gaat, geen parasol meenemen. Bij Punta Molentis geldt een parasolverbod voor iedereen tussen de 10 en 65 jaar oud. Die parasols zijn namelijk brandgevoelig en ze zijn hartstikke bang voor bosbranden, omdat de natuur al zoveel te lijden heeft door dat massatoerisme. En je moet ook nog €10 entree betalen en na 9 uur 's avonds mag je helemaal niet meer het strand op. En bij meer stranden in Italië nemen ze maatregelen. Dus als je erheen gaat, neem vooral extra zonnebrandcrème en een dikke portemonnee mee.
6: Ja. Geen parasol, dit zou ik doodgaan.
7: Dat is helemaal niet te doen, het is daar zo heet.
6: Huidkanker all the way. Verschrikkelijk.
7: Dat klinkt echt lekker, zo van kans zie je in Italië. Heel heerlijk positief. Zometeen jouw kans op €250 in de ranking de hits.
5: Ja, inderdaad. En de grootste hits alle tijden zoals je gewend bent hier bij Radio 10.

0: bij Radio 10. En All I Wanna Do. Nou, misschien wel een mooi geldbedrag verdienen deze ochtend. Dat kan.
1: Ranking de hits.
2: Ja, Erwin gaat vandaag een gok wagen. Erwin uit Os. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij bent docent natuur en gezondheid.
3: Dat klopt.
2: Wat is dat voor vak? Is dat, want dat is geen natuurkunde, ook geen biologie. Waar geef je les?
3: Ik geef les in Os bij het Hooghuis Zuidwest. En het is eigenlijk biologie en verzorging. Maar wij noemen dat bij ons op school natuur en gezondheid.
2: Oké, en wat is dat voor opleiding dan?
3: Het is niet per se een opleiding. Het is een VMBO basiskader school. Dus Ik heb leerlingen van 12 tot 16 max.
2: Ja.
3: En die volgen dan onder andere Nederlands, Engels, wiskunde. En dus ook dit vak biologie en verzorging.
2: Ja, dus er zijn er weer een hoop geslaagd gisteren. En ook dat misschien klopt, een paar niet geslaagd. Hoop, ja. Ja, spannende tijden voor leraren, maar ook een beetje voor docenten natuurlijk. Goed, jij gaat, dit is ook spannend, want jij gaat lekker meespelen met Ranking the Hits. En ik begrijp dat jij dat normaal gesproken ook heel vaak doet in de auto. En nu voor het eerst in het echi.
3: Precies.
2: Je hoorde
3: net... gaan kijken wat het wordt.
2: Jazeker, je hoorde net al dit liedje. Win, was dit een hit voor of na 1985?
3: Dat is de volg.
2: Ja. Ja. Lekker. De eerste 50 euro heb je al binnen. In totaal maak je kans op 250 euro. Hè. Dan moet je alle vragen goed beantwoorden. En als je het fout hebt, ja, dan lig je er gewoon keihard uit. Zo is het spel ook. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 Dopper drinkfles. We gaan meteen beginnen. Erwin, voor 100 euro. Was dit een hit voor of na 1981?
4: Ja, de tovenaar van Os, laat me horen.
3: Daarna.
4: Ja, heel goed. La Bamba van Los Lobos.
2: Los Lobos.
4: 100 euros. Hebben we die stop of ga je door?
3: Nog een keertje door.
4: Nog een keertje, ja.
2: Dan spelen we voor 150 euro, Erwin. Was dit een hit? Voor of na 1987?
4: Boy, you turn me upside down, inside out.
2: Ja,
4: nou, ze hield ervan.
2: Spannend.
4: Vertel het eens. Erik.
3: Erwin was het. Erwin is het.
4: Oh, Erwin. Sorry.
3: Erwin. Ja. Voor of na 1987?
2: 87, ja. Ik wil het nu horen. Nu.
4: Nee.
3: Na.
2: Dat is fout. Helaas. Helaas. Het is ervoor.
4: 1980.
2: Ja.
4: Upside down van Diana Ross.
2: Upside
4: jammer.
2: Down. Jammer. Helaas, Erik. Oh, Erik. Dan ga ik ook Erik zeggen. Erwin. Sorry, Erwin. Veel plezier op school vandaag.
4: Wel de toffe drinkfles, hè, krijg je.
2: Ja.
3: Yes,
4: doei.

0: deze week gemist.
1: De laatste werkdag van de week is van start gegaan. En dat betekent dat het weekend eraan zit te komen. Het was de week waarin de stemming in de studio af en toe om te snijden was.
2: Zon en buien wisselen elkaar af. Het ligt eraan, de ene keer komt de zon, de andere keer weer een bui.
1: Het is een beetje jouw karakter.
2: Ja. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. En aan de overkant is het -3. Ja, en ook kan je weer volle prijs winnen. Zo maakte je kans op UB40 tickets. Vloog het geld over de toonbank in Ranking the Hits. En Helma won een dopper drinkfles in Feit of Fabel. Ja, of ze er blij mee is, dat was de vraag. En jij krijgt de Radio 10 dopper drinkfles, schat.
3: Wat is dat?
1: Daar heb ik zo hard op gelachen, wat enig. Ja, en het WK is deze week gestart. Hè. Zo'n 5,5 week lang gaat het duren. En zondag is de eerste wedstrijd van Nederland. En omdat dit WK in Amerika wordt gehouden, hebben we een hele speciale analist geregeld om de wedstrijden van Oranje te analyseren. Donald Trump, de president van Amerika, blijkt namelijk een enorme Oranje-fan.
4: Ja, for sure. Ja, I love Orange. I don't love orange just as much as I love myself, but I'm getting close. I will change my cola button on my desk for a Fanta button. You know, it's orange too, or much better, a milk button. Yeah. Talking about milk, your coach, Ronald Koeman. He is an absolute boss. I think he's one of the best coaches I've ever seen. Not as good as me, of course.
2: No, not as good
4: but
2: as you.
4: A real boss.
1: Ja, maandag hoor je hem weer hoor, met een analyse van de wedstrijd tegen Japan.
2: Nou, zometeen Dennis Verheugd met de Guilty Pleasure Party. En deze meezingers ga je horen.
0: Zometeen op Radio 10.

0: Nou echt, halleluja, het is voorbij. Maandag zijn we er weer.
1: Tot maandag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Greets.
3: Michael, a station called Radio 10 is about to start a major broadcast. The 80s and 90s top 1500. Shall we engage Turbo Boost and listen in?
4: Radio 10 presenteert de 80s en 90s

0: uit die tijd?
1: De 80s en 90s, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
15: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
17: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
17: Aldi.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Goedemorgen en welkom op de leukste werkdag van de week, de vrijdag. Met een gezellig weekend in het vooruitzicht en een nieuwe Guilty Pleasure Party met zo dadelijk een summer classic uit de jaren 80 en een wegzwijmelliedje uit de jaren 70. Eerst even wegzwijmelen bij Hannelore met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.
22: Nou, valt tegen hoor. Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De schade is enorm. Een van de eigenaren zegt op videobeelden dat te zien is dat de explosie van onder de vloer komt. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe netten laten neerzetten die door de ME worden bewaakt. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd en die kunnen pas weer terug als alles veilig blijkt. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben misschien een keuringsrapport dat niet klopt. Dat meldt onder andere RTV Noord. Die woningen zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat helemaal niet zijn. En sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. De Brabantse politie is druk met het onderzoek naar een schietpartij in Tilburg. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De politie zoekt nog getuigen. En batterijen van elektrische auto's gaan langer mee dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van een leasemaatschappij, meldt BNR. Als je 70.000 kilometer hebt gereden, heb je nog zo'n 93% van de accucapaciteit. En na 1,5 ton zit je nog steeds boven de 90%. Vooral accu's in nieuwere auto's presteren opvallend goed. En dan het Radio 10 weer. Vanochtend veel bewolking en regenachtig. Maar vanmiddag nog af en toe een bui. En het wordt 16 tot 18 graden.
21: Oké, Hannelore, dankjewel. Dan meldt Flitsmeister nog 7 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 11 minuten. Kwartiertje op de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend Noord. En de A12 tenslotte Arnhem-Utrecht voor Grijshoorn door een auto met pech. 10 minuten daar.
1: Stem nu op radio10.nl.

uit die filmklassieker Hopelessly Devoted to You. Goedemorgen, 9:10. Dennis Vreugd hier op de mooiste werkdag van de week. Hoewel, werken. Uit onderzoeken blijkt dat werken Nederland op dinsdag het meest productief is. Ja, terwijl de vrijdag vaak in het teken staat van de vrijbimo. Ja, vrijdagmiddagborrel. Daarbij het afronden van wat zaken en informele overleg. Ja, dus dan komt er weinig van echt werken. Kortom, de boog kan niet altijd gespannen staan. Dus als je met je hoofd al een klein beetje bij het weekend bent, je bent niet de enige.

0: Pleasure Party.
1: Radio 10.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flake.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him.

meezingen is toch het lekkerste in het Nederlands, hè? Nou, laat het meezing gehalte maar aan de mannen van Drukwerk over. Schijn een lichtje op mij, hoorde hier. In de Guilty Pleasure Party, natuurlijk, bij Radio 10, vrijdagochtend. Misschien gun je jezelf vandaag even een extra snack, omdat het weekend voor de deur staat. Misschien bij de lunch een broodje kroket. Of dat vanavond de airfryer aangaat voor wat bitter garnituur. Ja, dat je toch nog even die bruine fruitschaal naar binnen werkt. Pas er wel mee op, hè. Nederlanders eten namelijk nogal ongezond. Joh! Ja, een gemiddelde Nederlander krijgt ongeveer 110 gram aan suikers per dag binnen. En dat zijn zo'n 28 suikerklontjes. Nou, laten wij het dan maar voorlopig even doen bij

Rastafari. Radioteam.nl. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
11: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.

0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
8: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
7: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
9: Worden wel wereldkampioen. Ja,
7: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
14: Omdat je mijn favoriete papa bent.
13: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
15: Goedemorgen, 9:45 op de vrijdag hier bij Radio 10. Ja, de komende uren veel bewolking. Het is daarbij regenachtig. Ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat. En zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. Flitsmeister, die komt met 3 vertragingen. Dit zijn ze, de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend Noord. 9 minuten, A10 Amstel, de Nieuwe Meer tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam Oud-Zuid. Daar is de afrit afgesloten door een ongeval. Daar doe je er ook 9 minuten langer over. En de A12 tenslotte Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Daar 13 minuten.
16: Dennis Verheugd.
15: Is het te kijken hoor. Ria, Angela, Angela, Esther, Patty en Anita. Ja hoor, we zijn compleet.

zeker niet doen. Blijf lekker bij Radio 10, want vanaf komende maandag hoor je hier de 80s en 90s top 1500 met alleen maar het allerlekkerste uit die muzikale decennia. Ja, misschien staat W er ook wel in. Die komt uit 1992, dus die kan. Je hebt nog tot en met vanmiddag 5 uur om je stem uit te brengen via de app of de site van 10. Want na 5 dan sluiten de stembussen. Dus ja, je hebt nog toch nog wel een paar uurtjes de tijd als je nog niet hebt gestemd op je favoriete 80s en 90s tracks. Dus doe dat. Nou, wij Nederlanders behoren overigens tot het gelukkigste volk ter wereld. In het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde Naties, dan staan we op nummer 5. Ja, en in Finland voelen de mensen zich het allergelukkigst. Nou, tijd nu voor de soundtrack van al die gelukkige mensen. Ja, het kan maar één soundtrack zijn, hè.

deze druilerige vrijdag. Wham! En Club Tropicana en de Guilty Pleasure Party bij Radio 10. Ja, nog even volhouden. Het goede weer komt er echt aan. Dit weekend is het al droger. Vanaf begin volgende week dan gaat de zon meer en meer schijnen. Kunnen we uiteindelijk richting de 25 à 26 graden.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
13: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Goedemorgen en welkom op de leukste werkdag van de week, de vrijdag. Hè? Ja. Daar passen we ook de muziek aan. Aan deze de vrolijke dag, de Pointer Sisters. Die komen eraan, dan ook muziek van Colin the Gang. Maar eerst het allerlaatste nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden en zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. Voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat en onderzocht wordt of er een verband is tussen deze twee incidenten. En in het Noord-Ierse Belfast is het na dagen van rellen afgelopen nacht betrekkelijk rustig gebleven. Volgens een lokale krant waren er wel mensen op straat en werd bij een huis brand gesticht, maar bleven andere grote incidenten uit. De onrust in Belfast begon na een mesaanval door een Soedanese arbeidsimmigrant. Het Radio-team weer vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig. Ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat. En zien we de zon niet of nauwelijks. Och, vrolijk. Het is 16 tot 18 graden.
7: Ja, nou goed.
8: Het komt eraan, hè?
7: Ja,
8: weer.
7: Ja, inderdaad. Volgens mij volgend weekend het dubbel, hè? Dan wordt het iets van 32 graden.
8: Ja, dat zeg ik ook al 3 weken. Dus ik zie het wel.
7: Dankjewel voor nu, Nicola Flitsmeister. Die komt met 2 vertragingen. Dit zijn ze inderdaad. 12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 12 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Oosterhout en Raamsdonksveer door een auto met pech. 6 minuten aan extra reistijd daar.
9: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.
10: Dennis Verheugd.

Springsteen. Gezongen door de Pointer Sisters, hè? You're the fire. En daarvoor nog Cool in the Gang. En oeh la la la, let's go dancing. Nogmaals een hartelijke vrijdag. Deze 12e van juni. We tellen af richting het weekend. Mocht je net pas uit bed zijn gestapt en je ramen hebben geopend. Inderdaad, het is niet echt heel veel soeps vandaag. Regen, regen en nog eens regen. Maar nou ja, wat vandaag valt, dat valt in het weekend dan weer niet. Hè? Of zoals de boeren zeggen, is de regen voorbij, dan lacht de zon erbij. Nou, mocht je het nog niet hebben meegekregen, Martijn Koopman die is zijn influencepraktijk aan het uitbreiden in Canada. Vandaar Dennis Verheugd hier met de grootste hits aller tijden. En tickets van 10 voor UB40. Hoor je de mannen voorbij komen, dan stuur je tickets met de app van 10 richting de studio. En wie weet ga jij dan naar hun show op de 15e van december in Ahoy, Rotterdam. Dus blijf scherp en hou je smartphone in de buurt. Eerst Kelly Clarkson. Dit is

0: een herfstplaatje in de lente. Althans, bijna zomer. Rockset bij Radio 10 en Fading Like a Flower.
1: Tickets van 10 voor UB40.
0: Ik heb Rianne aan de telefoon. Rianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij gaat een gezond weekend tegemoet, hè?
2: Ja. Als het goed is, wel, ja.
0: Ja, want je bent van plan om zo dadelijk eventjes naar de supermarkt te gaan voor gezonde spulletjes.
2: Ja, ja, klopt.
0: Ja, want normaal gesproken ben je wel van het snacken of zit je nu in een periode van...
2: Nou, ik lust al graag een dropje chocola. Chocola, ja. Probeer ik niet in huis te halen, want dan is een reep zo op. Uh-huh. Dus ja, dan maar aan de tomaat en wat gezonde dingetjes. Maar dat is ook lekker.
0: Zeker, dat is ook lekker. Absoluut. We verplaatsen ons eventjes naar een concertzaal. Ben jij een zitter of sta je liever?
2: Ja, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen, maar ik heb uitgezaaide kanker in mijn botten. En ja, heel lang staan gaat waarschijnlijk niet lukken. Dus ik hoop een zitter.
0: Oké. En welke concerten sta je nog het meest bij?
2: Ruby 40.
0: Je bent al een keer geweest, of niet?
2: Echt waar, echt waar. 21 april waren ze ook in Ahoy. En toen had ik het cadeau gekregen van mijn oudste dochter, van mijn verjaardag.
0: Nou, ik weet niet of je inmiddels een vaste concertpartner hebt, maar...
2: Ja. Ja, echt. Ik ben helemaal weg van UB40. Echt op, nou, vanaf... Dat weet ik niet. Heel lang.
0: Rianne, mag je feliciteren. Je wint 2 tickets van 10 voor het concert van UB40 samen met de originele zanger natuurlijk. Ali Campbell op 15 december in Rotterdam Ahoy.
2: Het gaat in mijn agenda.
0: Heel veel plezier en een gezellig weekend. 10.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
16: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
14: Kippie.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Scoor nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
19: Jij bent mijn kampioen.
20: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
21: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: Dennis Verheugen.
25: Goedemorgen, James Blunt zingt zo dadelijk over 1973.

moment uit je leven zou jij dan een keer willen beleven? Opnieuw, eigenlijk. De vraag is aan 2000 mensen gevraagd. Ja, wat denk je dat het meest gegeven antwoord is? Op 3, de eerste ontmoeting met hun partner. Op 2, de mooiste vakantie die ze ooit hebben beleefd. En op nummer 1, de geboorte van de kinderen. Stuk voor stuk mooie antwoorden, ja toch?

0: Radio 4 met Eros Ramazzotti. Nico, jij vindt de Nederlandse versie van jou leuker volgens mij.
1: Vind ik topper, ja.
0: Ja, zeker. Ja. Grappig, want jij zong gewoon de Nederlandse versie, zong je gewoon mee.
2: Je hebt zo'n zin in een pizza calzone.
0: Ja, dat kan. Kan. Ja, lekker, man. Niet lekker. Wat heb je in het nieuws zo dadelijk om 11 uur?
2: Nou, als jij nog misschien ergens in huis een oude gulden hebt liggen, dan en je houdt van vis. Hele gekke dit, hè? Maar dan heb ik goed nieuws voor je. Maar even blijven luisteren.
0: Oké, ik heb nog wel een potje met oude centen. Maar
2: als je er 100 hebt en je houdt van vis, dan heb ik ook voor jou goed nieuws.
0: Oké, 100 heb ik er niet, maar ik ga zeker luisteren. Dat er meer natuurlijk in het nieuws van 11 uur. En om 11 over 11 natuurlijk de 4x1 en 4 nummer 1 is achter elkaar. Dus blijf hier, blijf bij 10. Dit is Diana. Ella.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
6: Het is spektakel.
5: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
15: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2+3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Ja, bij deze is hij officieel ingegaan. Het laatste uurtje van deze vrijdagochtend. Je bent bij Radio 10, 11 uur geweest met Charles en Eddie onderweg. En ook Queen, A Kind of Magic. Na het nieuws met Nicola Ruijs. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van den Brink, dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen.
23: We gaan de komende maanden natuurlijk wel zien dat de instroom gewoon daalt, doordat wij een nareismaatregel hebben genomen.
22: Ja, en het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als diegene een eigen inkomen en een huis heeft. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst en mensen leggen buiten bloemen neer. Ja, en vis en guldens, wat heeft dat nou met elkaar te maken?
0: Nou,
22: mocht je thuis nog ergens een oude gulden hebben liggen, of 4 kwartjes of 20 stuivers, 10 dubbeltjes, dat kan ook, dan is het handig om nog eventjes te bewaren en niet weg te gooien. Want op de markt in IJmuiden kun je volgende week donderdag, dat is de opening van het nieuwe haringseizoen, een Hollandse nieuwe kopen met 1 gulden. Ja, dat kan bij vishandelaar Nico Waasdorp. Die protesteert ermee tegen de hoge prijzen van de haringen dit jaar. Want waar een haring soms €4,50 kost, houdt hij op €2,75. Of dus voor 1 gulden.
0: Oké. Okay.
22: Ja, vanaf 17 juni is de Hollandse nieuwe weer overal verkrijgbaar. Ga jij dat kopen, Dennis?
0: Nou, zeker niet. Ik hou mijn bakkie met centen nog wel in huis, want ik ben niet zo van de vis.
22: Nou, de vis wordt al niet duur betaald. Nee. Ja. Nou, oké, weet je, dan weet je dit tenminste.
0: Ja, nou, maar jij wel begrijpen. Jij gaat wel richting IJmuiden.
22: Heerlijk, man. Ik heb alleen niet zo heel veel guldens meer, maar eentje is genoeg. Het weer vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook nog regenachtig. Vanmiddag, dan is het ook toch van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. En het is ook niet warm. 16 tot 18 graden.
0: Ja, Nicola, dankjewel. Betere tijden komen eraan voor volgende week.
22: Dat zeggen ze.
0: Flitsmeister meldt 16 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 22 minuten, A37, knooppunt Holsloot Meppen. Ook voor de Duitse grens 17 minuten. En de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Reeshof 16.
1: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

plekje, zou je denken. Maar het leverde wel een monsterhit op. Eerst een liedje waarop zangeres Anne-Marie eigenlijk helemaal niks te zoeken heeft. Want deze nummer 1 hit, ja, dat was eigenlijk ingezongen door een andere zangeres. Maar wel geschreven door Anne-Marie. Ja, dat vond de groep Clean Bandit ook wat apart. Hè? Als Anne-Marie het heeft geschreven, ja, waarom zingt ze het dan ook niet gewoon? Nou, zo gezegd, zo gedaan. In 23 landen op nummer 1, waaronder hier in Nederland. Dit is

de Beatles. Ja, ze waren in 1964 op de toppen van hun populariteit. Er werd zelfs een comedyfilm gemaakt met de heren in de hoofdrol. Die film die heette A Hard Day's Night. Ja, toen de film af was, vroeg de regisseur in kwestie of de band nog wat wilde schrijven dat ze konden gebruiken voor de aftiteling. Nou, John en Paul, die gingen ervoor zitten. En 10 uur na de vraag presenteerden ze het liedje dat je net hoorde. Ja, A Hard Day's Night. En het werd een monsterhit voor de heren.

0: Want vanaf volgende week krijg je 2 weken lang de beste 80's en 90's hits te horen in de 80's en 90's top 1500. Stemmen voor deze leuke lijst kan nog tot vanmiddag 5 uur. Daarna sluiten de stembussen. Gaat gebeuren bij Gijs Staverman. Dus nou, pak je smartphone erbij. Mocht je nog niet gestemd hebben, geef je favorieten door. Nou, de smartphone die kan je overigens ook gebruiken voor Alles Mag op vrijdag. Want jij bepaalt wat er vanaf 12 uur gedraaid gaat worden. Dus ja, waar heb je zin in? Denk daar eens rustig over na. Welk liedje zou je willen horen tijdens jouw lunch? Typ of spreek het in. Dan gaat Robert Veller zijn best doen om jouw lunchliedje op te zoeken.
1: Zeg je reggae? Dan zeg je natuurlijk UB40.

0: info. Radioteam.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
6: Het is spektakel.
5: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kleine billetjes. Grote actie. Bij Trekpleister. Nu. Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dennis Verheugd.
7: Onderweg naar de lunchshow. Alles mag op vrijdag met Robert Veller. Jort Player.

0: Mark.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de leukste werkdag van de week natuurlijk, hè?
1: Ja, en het is een beetje druilerig. Ik hoorde dat net al mensen klagen over het weer, maar ik dacht, laten we het gewoon niet doen. Gewoon dat vrijdaggevoel vasthouden en uitbouwen met leuke muziek. Dus vrolijke muziek. Ja, van die, hey, het weekend komt eraan muziek. Ja. Ben ik naar op zoek.
2: Nou, dat is mooi. En hoe kunnen ze dat zeg maar aan ons doorgeven?
1: Heel simpel. Radio 10 app, die is helemaal gratis. Staat die nog niet op je telefoon? Download hem eventjes. En dan kan je vervolgens naar het tekentje van WhatsApp. Dan tik je in wat je wil horen. Of je klikt op het microfoontje en dan kan je inspreken wat je wil horen. Dan druk je op send, komt het hier binnen. En dan ga ik mijn best doen om zoveel mogelijk van jullie favoriete liedjes op deze vrijdag te draaien.
2: Ja, en de eerste is altijd heel speciaal, hè? Diegene die na 12 uur wordt gedraaid.
1: Ja, dat is de Bammerammer. Die heeft net iets meer pit, dus die mag nog iets vrolijker. Misschien een klein beetje over de top. Ik zou denken guilty pleasure-achtig,
2: nou,
1: bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Dat is de Bammerammer. En als je die aanvraagt, dan win je ook nog een Bammerammer broodtrommel. Dus kom maar door.
2: Nou, via de app, hè. Radio 10 app. Ja, dit zou niet echt een lekkere Bammerammer zijn, want

Genie in a Bottle. Verder meteen achteraan met Simple Minds. En Alive and Kicking. Zo dadelijk na 12 uur ook Alive and Kicking. Robert Veller met Alles Mag op vrijdag. Veel plezier en nog een gezellige middag.

0: start. Stem nu. Via radio10.nl.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: zelf. Nu in de Bijna Albert Heijn app. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis...
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
17: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
19: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
20: overleven. Dat wordt best lastig.
18: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
21: We worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
18: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Pas op hoor, deze is heet.
25: Oef, ja.
24: Wil er iemand nog wat drinken?
25: Ja, lekker.
24: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
25: En voor mij, man.
24: En een frisje voor jou.
25: Dank je.
24: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Radio.
0: Alles mag op vrijdag. Wat wil jij horen zometeen tijdens de lunch? Laat het weten via de Radio 10-app. De Bammerammer, die is gekozen. Die hoor je zometeen na het nieuws. Nicola Ruijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar daar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk verricht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht en tegen hen zijn al straffen geëist. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Ter Hole vloog een auto uit de bocht en reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. En er gaan misschien meer treinen naar Duitsland rijden. De NS wil 6 keer per dag een trein laten rijden van Amsterdam naar het Ruhrgebied. Die gaat dan via Utrecht en Arnhem naar Keulen, Düsseldorf of Dortmund. De nieuwe dienstregeling moet over 2 jaar ingaan. Het Radio 10 weer. Het is nu nog bewolkt en regenachtig. Van het westen uit wordt het geleidelijk wat minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Morgen dan breekt de zon lokaal eventjes door. En het wordt 16 tot 18 graden.
0: Ik dacht dat het echt mooi weer zou worden. Zei je dat niet aan het begin van de week?
1: Nou, ik sprak net een echte meteoroloog. Ja, die loopt hier ook rond. En die zei, jongen, vanaf dinsdag echt een aantal dagen sowieso heel erg goed weer. Dus, en iedereen zegt het, dus ik durf hem aan.
0: Oké, het komt goed. Het komt goed. Radio 10, verkeer dan. Flitsmeister meldt 19 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en de Duitse grens. 21 minuten. Nogmaals A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord. Daar is een ongeluk gebeurd waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. 1 uur en 3 kwartier vertraging. En op de A50 ook een grote vertraging. Apeldoorn-Os tussen Schaarsbergen en Grijsoord. 1 uur en 10 minuten.
2: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: met Christian. Hallo daar.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Is het weekend al in zicht?
1: Ja, bijna. Nog een uurtje of drie, denk ik, en dan hebben we weekend.
0: Oh, maar dat voelt al van, ja, het komt eraan, hè?
1: Ja, we hebben hem in ieder geval al in zicht.
0: Heel goed. En dan komt er ook een leuk liedje aan, denk ik, zo meteen als Bammerammer. Maar eerst wil ik eventjes beginnen over jouw lunch.

0: Christian, wat heb jij erop?
1: Ja, vanmiddag is het de bruine fruitschaal, hè.
0: Ah, twee frikken aan de speciaal. Zoals de vrijdag hoort te zijn.
1: Ja, lekkere vette hap.
0: En wat wil jij dan uit de frituur?
1: De twee frikadellen speciaal.
0: Oh, je houdt je niet in, Christian. Heerlijk, goed. Jij bent goed bezig en ik ga daar even wat muziek bij draaien. Maar jij mag bepalen welke muziek.
1: Working 9 to 5 van Dolly Parton.
0: Kijk, hard voor weinig, maar nooit chagrijnig. Dat is het, hè?
1: Ja, dat was hij.
0: Dolly Parton ga ik voor je draaien. Je krijgt ook een bammeramme broodrommel. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: Ja, van hetzelfde, bedankt. Radio 10, bammeramme.

0: van je houden, zoals niemand anders kan. Kan je wel zingen, ik ben ergens goed voor. Maar Jona is het daar zeker niet mee eens, want die vroeg dit liedje aan. Van der Dijk, goedemiddag en welkom op deze vrijdag, de 12e van juni alweer. Er zijn dagen dat ik me niet afvraag, maar vandaag even wel. Hoeveel is een biljoen? Een biljoen is
1: een
0: dat
1: biljoen. 1000 miljard of zo?
0: Ja, dat is het. Het is echt... Ik vraag het me af, omdat de wereld waarschijnlijk de eerste persoonlijke biljonair gaat verwelkomen.
1: Eetje.
0: Zijn naam is Elon Musk, die had al wat centen natuurlijk, maar ja. Die krijgt er nog meer centen bij. Hij gaat namelijk zijn bedrijf SpaceX naar de beurs brengen. En dat gaat hem naar verwachting zo'n 1,75 biljoen opleveren. En dat is inderdaad 1,75 duizend miljard.
1: Jeez.
0: Toen heb ik even de calculator erbij gehad.
1: Van nullen.
0: Dat heb ik dan weer niet uitgerekend. Maar je zou in Nederland 1 op de 10 mensen miljonair kunnen maken. Met dit geld.
1: Jeetje.
0: Word je stil van, hè?
1: Ja.
0: Ik zie het aan je. Ik zie het aan je.
1: Wil ik wel.
0: En als je van bier houdt, dan is Ecuador the place to be. Want de president Daniel Noboa van Ecuador, die heeft tot aan de finale van het WK de belasting op bier geschrapt.
1: Oh, echt?
0: Ja, dat klinkt als een maatregel waarvan je denkt, nou, alleen Johan Flemings kan zoiets bedenken. Maar nee, ook deze man, Noboa in Ecuador, en die doet dit voor extra support voor het Ecuadoriaanse elftal. Normaal kost een flesje Ecuadoriaans bier net geen euro, maar door deze maatregel zakt die prijs naar zo'n 60 cent. Toen heb ik weer eventjes de calculator erbij gepakt. Als je nog 185 euro hebt liggen, dan kan je vanaf nu tot en met de finale van het WK dronken zijn.
1: Kijk, dat is top. Dus ik zeg premier Jetten, het kan wel.
0: Het kan wel, het kan dus toch. En vanaf volgende week hoor je hier op Radio 10 de 80s en 90s top 1500. Die lijst die stellen we samen met jou samen. Maar je moet wel opschieten, want je kan nog even naar radio10.nl. Maar tot 5 uur vanmiddag. Dus wil je meestemmen? Ga nu naar radio10.nl. Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag. En pak ook eventjes de Radio 10 app erbij en laat ons weten wat jij heel graag wil horen. Want tot 1 uur bepaal jij wat wij draaien. En Dennis die heeft geappt, heeft ingesproken net voor 12 uur. Dus daarom zegt hij...
2: Goedemorgen, hier Dennis de Wit uit Amsterdam. Nou, voor het 12 uurtje doe dan maar even Anouk met Girl. Alvast bedankt. Later.

0: Radio 10, Who Was The Boss? Dat is de persoon voor wie jij misschien even een liedje aan zou moeten vragen. Want dat is ook de persoon die over pak een beet anderhalve week jouw salaris weer gaat overmaken. Kan je maar beter heel lief voor zijn. Je hoorde The Braxtons en The Boss aangevraagd door Faria. En als jij een duit in het muzikale zakje wilt doen, doe dat dan via de Radio 10 app. Jij bepaalt op 1 uur wat wij draaien. Jouw boodschap kan je intikken en inspreken. Jolanda heeft ingetikt. Flowers wil ze horen. Miley Cyrus gaan we zo meteen doen. En Stefan die heeft ook ingesproken. Wat wil jij heel graag horen?
1: Goedemiddag. Ik dacht New Order, Blue Monday. Lekker.
0: Ja, lekker liedje. Hier is die jongen. Alles

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
10: Kippie.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis. Gratis.
1: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
20: Jacques, zeg het maar.
21: Face the Face van Pete Townshend. Een zo lekker zwingend nummer.
20: Gaan we doen naar

We must race the race and face the face. Natuurlijk, Pete Townsend. Jacques wilde deze horen. Dankjewel voor het aanvragen. Daarvoor draaide ik ook nog Lou Bega en Mambo No. 5. En die wilde Kim dan weer graag horen. Met liefde gedraaid. En zo kruipen wij langzaam richting het weekend. Jij kan ook nog even laten weten wat jij graag wil horen via de Radio 10 app. Maar je moet een beetje opschieten, want 12 over 12:30 nog minuut.

0: liedje aangevraagd door ons Maurice. Ik weet niet waarom, maar ik denk bij de naam Maurice altijd aan iemand uit het zuiden van het land. Geen idee of dat in dit geval klopt, maar ik noem hem ons Maurice. En hij vroeg om deze fijne van Texas, Inner Smile. En daarmee zit dit fijne lunchuurtje er alweer bijna op, mensen. En voordat jij denkt, oh, dat laatste liedje, dat vraag ik dan wel even aan. Nee, dan ben je een beetje te laat, want dat laatste plekje is vergeven aan ons Johnny Boy. Kom er maar in, jongen.
1: Even denken, wat zou ik eens willen horen vandaag? Ja, The Cure, 1980 met A Forest. Lekker ritme.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99.

0: meteen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Het WK Voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Nog een half werkdagje en dan is het weekend en we gaan het halve werkdagje lekker maken met U2 zometeen. Sunday, Bloody Sunday. Maar eerst het nieuws van 1 uur. Nicola Ruijs, goedemiddag.
20: Goedemiddag. De enorme explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft er geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zat ook een soort stroomverdeler. Die is verwoest en het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Het kabinet geeft dit jaar meer uit dan er binnenkomt. En dat zorgt voor een begrotingstekort van dik 3%. En dat is meer dan de Europese Unie goed vindt. Het komt doordat we meer uitgeven aan zorg en uitkeringen. Voor volgend jaar en het jaar erop verwacht de Nederlandse bank een tekort dat onder de 3% ligt. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt net als andere gemeenten bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. En bultrug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel nadat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zendertje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. 2 weken later spoelde hij dood aan op het eiland Anholt. De Radio 10 weer. Het is bewolkt, regenachtig, maar van het westen uit wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door en het wordt 16 tot 18 graden.
19: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. Het is druk op deze vrijdagmiddag. 26 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A2 Utrecht Den Bosch tussen de Lingebrug en Waardenburg, 27 minuten. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A12. Oberhausen richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord, een vertraging van 35 minuten. En de laatste voor nu op de A50, Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Grijsoord, 26 minuten extra.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: She's Made of Candy. En dat betekent met dit weer natuurlijk smelten, dat kan niet anders. Robbie Williams. Daarvoor ook nog U2 en Sunday, Bloody Sunday. Dat is die fijne lijst die wij elk jaar in december uitzenden. En het hele jaar door spelen wij dan...
1: de Top 4000 Quiz.
0: En bij deze nodig ik jou uit om deze vrijdag gezellig even mee te komen spelen met die Top 4000 Quiz. Wacht vast wel van de baas, hè. Vrijdagmiddag, knijp die even het oogje toe. Kan je eventjes 5 minuten tonen wat jij weet van muziek? Want je krijgt 4 vragen over de lijst. En voor elk antwoord dat je goed geeft, dan krijg je een prijs. Zo simpel is het. Maar... als je mee wilt spelen, dan moet je nu alvast het antwoord op de selectievraag goed appen via de Radio 10 app. Nou, het zal je zijn opgevallen, het is een kletsnatte dag op veel plekken. En vandaar de volgende vraag. Wie staat er in de lijst met een liedje waarin de volgende zin voorkomt? Het regent harder dan ik hebben kan. Die weet jij. Ik gok dat het een Nederlandse of Belgische artiest is, maar goed. Ik laat het verder aan jou. Het regent harder dan ik hebben kan. Wie zingt er een liedje waar deze zin in voorkomt?

0: zag haar een keer lopen en dacht, be my baby. En toen heeft hij ook nog, slimmer als hij was, een liedje voor haar geschreven met diezelfde titel. Applaus voor Lenny Kravitz, Jordan Vanessa Paradis. Wij gaan spelen de top 4000 quiz. En dat doen we met Maarten uit het schitterende Parijswijk. Hallo Maarten.
1: Goedemiddag.
0: De stad van de liefde uit Zuid-Holland, hè? Dat is het toch een beetje waar jij zit.
1: Maakt eigenlijk niet uit waar je bent, toch? Overal is liefde te vinden.
0: Dat is ook waar, Maarten. Och, heb je gelijk in. Hey, wij gaan gezellig de top 4000 quiz spelen. En we beginnen eventjes met de selectievraag. Er is namelijk een liedje in de top 4000 en daarin zit de zin: het regent harder dan ik hebben kan. Vonden wij een toepasselijk liedje voor deze vrijdag, maar wie zingt dat liedje dan?
1: Volgens mij is dat Bluff.
0: Dat is zeker Bluff, helemaal goed. Jij zit in het spel, vanaf nu krijg jij 4 vragen over die top 4000... en elk goed gegeven antwoord levert jou vanaf nu een prijs op. Het is 12 juni, de dag van de Rode Roos. Dat wist je niet, hè?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar er komt een vraag aan over een roos. Dat had je dan weer wel verwacht, toch, met deze intro?
1: Ja, met die intro wel, ja.
0: Ja, wie staat er in de lijst met het liedje Kiss from a Rose?
1: Volgens mij is dat Seal.
0: Dat is zeker Seal. Ja! Helemaal goed. Lekker. Bij vraag 1 gelijk de 0 van het scorebord.
2: Vraag 2.
0: Het is vandaag ook de verjaardag van het Zwitserse zakmes.
3: Oh, is dat vandaag?
0: Dat is vandaag. Oh. Precies 129 jaar geleden deelde Karl Eisner zijn ontwerp met de wereld. En Zwitserland werd daar nogal beroemd om, hè, om dat Zwitserse zakmes. Maar er zijn meer dingen waar Zwitserland bekend om staat. Namelijk ook de uurwerken. Welke band, dat is de vraag, staat er in de top 4000 met het nummer Clocks?
1: Ja, ik weet het wel. Ja. Ik ben even op de naam komen. Coldplay.
0: Coldplay is helemaal goed. Je begon te twijfelen, maar ik dacht al, jij komt hierop. Jij komt hierop. Ja, heel goed. Ja. Je gaat lekker.
2: Vraag 2.
0: Vraag 2 hebben we net gehad. We gaan naar vraag 3. En dat is een introotje. Welke plaat uit de top 4000 begint zo? Als je het weet, mag je het zeggen. Wij zoeken de titel van het liedje. Dat is helemaal goed. Venus van Shocking Blue. Heel goed, jongen. Wij kunnen de volle score gaan halen. Dat wil zeggen, jij kan die gaan halen.
2: Vraag 4.
0: En vraag 4 krijg je van Nicola.
3: Ja, het is een bijzondere dag voor David Beckham vandaag. Dus we hoeven hem niet meer uit te leggen en niet meer te zeggen dat dat een voormalig profvoetballer is. Het is hij wel. Hij krijgt namelijk een ster op de Hollywood Walk of Fame.
0: Wow.
3: Wordt vanmiddag uitgereikt. Zijn vrouw Victoria is erbij. En ook Tom Cruise schijnt een vriendje te zijn van hem. Het is inmiddels de 2849ste ster op deze Hollywood Boulevard. En je denkt dat zijn alleen maar filmsterren die hem krijgen. Maar het is eigenlijk nu voor allemaal mensen die dus iets betekend hebben. En ook voor het toerisme, daar komen ze dus daar naartoe. En ook wel een mooi dingetje. De Kamer van Koophandel van Hollywood. Die gaat over wie er op de Wall of Fame terechtkomen.
0: Okay, sterretje. Ja. Het moet wel geld opleveren.
3: Ja, dat is wel mooi. Van, je kan nog zo goed zijn, maar als je niet genoeg oplevert, kan je lekker wieberen.
0: In de lijst staat geen Walk of Fame. Althans geen liedje met die titel. Maar wel een Walk of Life. Welke band zingt dat liedje, Maarten?
1: Volgens mij is dat Dire Straits.
0: Ja, je zegt elke keer volgens mij, maar je weet het volgens mij zeker.
1: Ja,
0: volgens mij.
1: Ja, goed.
0: Heel goed, lekker gespeeld.
1: Ja.
0: Ik heb 4 goede antwoorden gehoord. En dat betekent 4 prijzen in de top 4000 quiz. Je krijgt een Radio 10 zonnebril, een Radio 10 pet, de Bammerammer broodtrommel en we doen er ook een DAB Plus radio bij.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ga je toch lekker het weekend in? Toch?
1: Nou, zeker weten.
0: Ik wens je een fijn weekend. Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Fijne dag. Hoi.
0: Dit is Spandau Ballet en Gold.

0: Rastafari. Radio10.nl. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
16: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat.

0: EX3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Robert Meller.
6: Net nog het antwoord op de vierde vraag in de Top 4000 quiz en nu al op je radio. Zo gaat dat soms.

0: hoeven doen, maar deed het wel, en dat is ontzettend lief, die verdient een dikke 10. Dan geef je diegene op via de Radio 10-app. Je kan het intikken, maar inspreken is nog net iets persoonlijker. Dus gebruik ook het microfoontje, zou ik zeggen. En Nicola, jij bent natuurlijk even in het nieuws gedoken op zoek naar iemand die een dikke 10 verdient.
1: Ja, er is zoveel vandaag voor mensen die een dikke 10 verdienen. Ik heb toch maar een beetje kill my darlings. Ik ga een dikke 10 geven aan een aantal mensen. Aan Rachel, Anna, Sita, Bushra, Bart, Martijn. Had diegene niet hoeven doen, maar deed het wel, en dat is ontzettend lief, die verdient een dikke 10.
0: Dan geef je diegene op via de Radio 10-app. Je kan het intikken, maar inspreken is nog net iets persoonlijker. Dus gebruik ook het microfoontje, zou ik zeggen. En Nicola, jij bent natuurlijk even in het nieuws gedoken op zoek naar iemand die een dikke 10 verdient.
1: Ja, er is zoveel vandaag voor mensen die een dikke 10

0: chaotic,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, de helden van de jaren 90 was het?
0: Ik vind van 2000 was
1: 2000,
0: het.
1: 2000, oké.
0: Okay. Ja, zo rond 2001 kwam Star Maker, daar kwamen ze uit. En toen gingen ze als chaotic, gingen ze naar het land door. Een mega groot succes.
1: Ja.
0: En een beetje de oudere jongeren zoals wij, die hebben ze nog steeds best wel hoog zitten. Dragen ze een warm hart toe. Vanavond, dan zitten ze in Tivoli-Vredenburg in Utrecht om het 25-jarig jubileum van de band te vieren. En dat is even terugdenken, was inderdaad 2001.
1: Ja, 15 inderdaad. Jaar geleden. Jij kan goed rekenen.
0: Ja, best wel, hè? Ja, dus ik vind het zo leuk dat ze gewoon er nog steeds staan. Het is helemaal uitverkocht. En ze gaan ons de hele avond vermaken met, denk ik, Damn I Think I Love You. Want heel veel meer hits hadden ze niet.
1: Zijn dat ook nog een ballad, of niet? Of was die alleen van Sita?
0: Die was van Sita en van Bart. I was born to. Kijk. Nee, I was made to love you. Ja, ik had hem ook die CD.
1: Die gaan ze ook.
0: Ik denk het wel. Dus ja, ontzettend dikke 10 voor Chaotic vanavond in Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
1: Dikke 10, meer dan verdiend. En is er nou iemand in jouw omgeving waarvan je zegt, ah, die verdient ook een 10? Klim eventjes in de Radio 10 app. Tik. Of spreek jouw verhaal in en dan gaan wij diegene zo meteen in het zonnetje zetten. Nu, The Buggles. Dit is Video Killed the Radio Star. I heard

0: Radio 10 met Lionel Richie. And do it to me one more time. En wij gaan het ook nog één keer doen. Deze week althans. Dikke tienen uitdelen. En er zijn genoeg mensen die erin verdienen. Dat is goed om te lezen. Dat doet me deugd. Jeroen zegt, dikke tien voor mijn zoon die het afgelopen jaar 9 onvoldoendes heeft weggewerkt en geslaagd is met een gemiddelde van 7 op zijn examen. Knap. Dikke tien meer dan verdiend, zou ik zeggen.
1: Zo.
0: Diana zegt, dikke tien aan mijn collega's die nu mijn werk aan het doen zijn. Dat is ook altijd fijn. Katja zegt, ik geef een dikke tien aan mijn dochter Caitlin, omdat ze door heel hard te werken haar VWO-diploma heeft gehaald. Het was geen makkelijke tijd, maar ze heeft het gewoon geflikt.
1: Ik ben mega trots op Caitlin.
0: Ja, ik ook.
1: 10.
0: Fabian, een dikke tien voor Brammetje, omdat hij heel hard werkt. Rob die zegt, hallo daar, ik wil een dikke tien geven aan mijn neefje Wout Zaan uit Westwoud. Hij is geslaagd voor zijn examen. Ja, natuurlijk worden er heel veel examenfeestjes gevierd op dit moment. Hartstikke goed. Dan zijn er ook nog wat dingen ingesproken, onder andere door Nens.
2: Een hele dikke tien voor de dochter van mijn vriendin Sam, die vandaag haar 22e verjaardag verdient. Het is echt een toppertje. Proficiat Sam, dikke kus. Nancy.
0: Ja, gefeliciteerd. Ilona heeft ook wat ingesproken.
3: Hi, dit is Ilona Teuns. Ik wil een dikke tien geven aan de installatiemonteur Tanja Lammersen. Voor het repareren van de cv-ketel. Wat een ander dus niet voor elkaar kreeg, kreeg zij wel voor elkaar. Dus van mijn kant uit een hele dikke tien.
0: Ja, lekker. Zomaar vol stoken, denk ik, wordt dat met een nieuwe cv-ketel. Of een gerepareerde cv-ketel. En we gaan even lekker het weekend in met Geet.
4: Een hele goede middag. Bij deze wil ik alle luisteraars van Radio 10 een dikke 10 geven.
0: Kijk.
4: En uiteraard het hele team van Radio 10.
0: Dankjewel.
4: Hey. Fijn weekend allen. En geniet van deze geweldige, fantastische, fenomenale muziek.
0: Kijk.
4: Groetjes vanaf de Veluwe.
0: Jo. Ja, er zijn weinig mensen die zo positief en zo enthousiast het weekend ingaan. Dankjewel, Geet.

0: Favoriete dates uit die tijd?
1: De 80s en 90s, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Wat
4: een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
14: Het is spektakel.
13: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
21: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
23: Ondanks de hoge brandstofprijzen is de week weer voorbij gevlogen. Goedemiddag, Radio Team met zo dadelijk Whitney Houston na het nieuws. Wat krijg je van Nicola Ruis?
24: Goedemiddag. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren al klaar met afstand houden en handen wassen. Ja, dan kun je niet ook nog gaan versoepelen, zei hij. Zijn voorganger, Rutte, die schuift nu aan bij de commissie. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosies twee zwarte auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. Ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt het onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Dat wil niet zeggen dat de bewoners meteen weer terug kunnen, want er moet nog het een en ander gerepareerd worden. De brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. En de Europese Commissie zegt nog niets te hebben gehoord over de storing in het Europese computersysteem dat dingen moet regelen rond het nieuwe migratieproject. Het migratiepact, moet ik zeggen natuurlijk. Hè. We gaan kijken wat er aan de hand was, zegt Brussel. Dat zegt erbij dat er meestal wel dingen misgaan als een systeem net in gebruik is genomen. Het ging mis na een update. Het relatief weer is bewolkt en regenachtig. Van het westen uit wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en het noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal zelfs eventjes door. En het wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel en alvast een goed weekend.
24: En dankjewel.
0: Jij naar de files. Ja, dankjewel. 27 stuks op dit moment op de Nederlandse wegen. En de drie grootste op de A2 Utrecht-Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug door een auto met pech, 42 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, 42 minuten ook. Oh, ja, allebei 42 minuten. En nog eentje op de A58 bij Breda Tilburg voor Tilburg-Reeshof na een ongeluk, 31 minuten extra reistijd daar.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken.

producer, zou je ook kunnen zeggen, van een Duitse manier. Maar dan wel eentje met de grootste Duitsstalige hit ever. 16 weken lang op nummer 1 bij onze Oosterburen. En in de top 40 hield hij het 4 weken vol op die bovenste plek. En wat is nou het geheim van deze Duitse Schlager-Schallplatte? Dat is heel simpel. Het is dus een slager met een flinke portie pop en rock. En in Nederland zijn we sowieso niet vies van een Duitsstalig liedje. Zo kom je in de top 4000 Nena, Marianne Rosenberg, Falco, Bab, de Spider Murphy Gang en natuurlijk de drie Peters, Peter Schilling, Peter Fox en Peter Maffay tegen. En

gedroomd. Tina Turner, We Don't Need Another Hero was dat bij Radio 10. Zometeen na 3 uur maak je kans op tickets van 10 voor UB40 featuring Ellie Campbell op 15 december in Ahoy, Rotterdam.

0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Omdat je mijn favoriete papa bent.
8: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
13: Boeie!
14: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
17: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
20: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
21: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
20: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
22: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
20: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
23: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
0: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zo, kans op tickets van Team voor UB40 in dit laatste gedeelte van je werkweek. En dan beginnen we zo met Justin Timberlake. Na het nieuws van 3:00.
24: Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles-effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden.
3: De files 33 stuks. Nou. En door die langste vind je op de volgende wegen de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg. 42 minuten extra reistijd daar. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 25 minuten. Als laatste de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Door een vrachtwagen met pech. 35 minuten langer aanwezig op de weg daar.
25: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: helemaal anders doen, hè?
1: De tickets van Team voor UB40.
0: Door de Chic en daarvoor UB40 met Homely Girl en Julia. Ben jij een homely girl?
2: Nee, niet echt.
0: Dus je bent niet onopvallend, maar staat gewoon lekker vooraan?
2: Nou, niet altijd, maar ik sta ook niet achteraan.
0: Nee, maar waarschijnlijk sta je wel vooraan tijdens het optreden dat UB40 gaat geven op 15 december in Ahoy in Rotterdam.
2: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja, zullen we dat gaan regelen bij deze?
2: Ja, lijkt me super gaaf.
0: Jij bent de winnares van 2 tickets van 10 voor UB40 featuring Ellie Campbell.
2: Super gaaf, dankjewel. Heel blij mee.
0: Veel plezier daar. Zometeen Bill Medley en Jennifer Warnes op Radio 10 met die hele grote dikke hit uit de film Dirty Dancing. Maar eerst Joe Cocker, dit is Summer in the City.

Radio 10. En als je nog een leuk klusje zoekt om de werkweek mee af te sluiten, dan zou ik bijvoorbeeld nog even kunnen gaan stemmen op de Radio 10 80's en 90's Top 1500, die vanaf aanstaande maandag hier 2 weken lang te horen is. Daarvoor ga je naar radio10.nl of duik je even in de Radio 10 app op je mobiele telefoon.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi, een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Edwin Diergaarden.
17: Met zometeen de lange weg naar succes in de doorbraak voor een superband.

0: Dat is meestal een lange weg die een artiest bent of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Begin jaren 70 ontmoeten twee songwriters elkaar in Londen. De een heeft een voorliefde voor rhythm en blues, de ander een talent voor melodieën schrijven die direct blijven hangen. En samen richten ze een nieuwe band op. De start verloopt wel wat moeizaam. De eerste twee albums verkopen nauwelijks, ondanks goede recensies. En in 1974 begint het kwartje dan eindelijk langzaam te vallen. Een sterk album zorgt voor de eerste internationale aandacht. Ondertussen ligt er al jaren een nummer klaar. Geschreven door een van de bandleden toen hij nog maar 20 was. Een eenvoudig liedje met een positieve boodschap en een 12-snarige gitaar als herkenbaar fundament. Het wacht geduldig op het juiste moment. En dat moment komt in 1977. Dan verschijnt het nummer op alweer een nieuw album en slaat het vrijwel direct aan. Vooral in Amerika groeit het uit tot een hele grote hit. En na jaren van zoeken, proberen en volhouden, bereikt Supertramp dan eindelijk het grote publiek.
1: De doorbraak.

0: Ricky Bacardi. Live la vida loca.
1: Zijn nou serieus Ricky Bacardi?
0: Ja, weet je nog dat je in de jaren 90 zo'n greatest hits of nee van die cd's had?
1: Ja.
0: Van Mecado en al die artiesten die erop stonden, waren allemaal opnieuw opgenomen, want ze hadden geen rechten om bepaalde liedjes uit te brengen.
1: Ik heb toen een keer zo'n cd nog eens een keer teruggebracht. Omdat er iets op stond waarvan ik dacht, ja, dat klopt helemaal niet. Hè? Ja, maar ze is echt een originele artiest.
0: Nee, ja.
1: Ricky Bacardi, ja, dat is Ricky waar,
0: Bacardi en dat soort dingen, ja. Ja. In plaats van Ricky Martini of Ricky Martin.
1: Edwin, goedemiddag.
0: Dag Gijs, goedemiddag.
1: Straks na 4 uur weer een nieuwe aflevering van Gijs op 10. Het is de weekendeditie. Gisteren was ik een beetje in de war. Gisteren was donderdag. Vandaag is vrijdag, dus dat is wel heel fijn. Ja. We gaan het natuurlijk over voetbal hebben. Wij probeerden gisteren Bart Vroems aan de telefoon te krijgen. Waar het niet dat hij zich in... Of Bart Vrouws, ik moet het even goed zeggen. Dat hij zich in Curaçao bevindt. Hij is dataspecialist van Voetbal International. Hij zit de hele tijd niet te kijken naar de wedstrijd, maar wel met een Excel-sheet in zijn hand om te kijken van, nou, dat is niet goed en dat is wel goed. Allemaal feiten gaat hij zo met ons doornemen.
0: Leuk.
1: En Figo Waas, dat is onze voetbalanalist voor de komende weken. En met hem gaan we de wedstrijd voor aanstaande zondag even bespreken. We moeten dan tegen Japan, dat is de eerste wedstrijd van het WK.
0: Wat denk jij dat gaat worden?
1: Ik denk 2-1 voor Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Maar volgens iedereen ben ik veel te optimistisch, dus ik weet het niet.
0: Ik houd op 1-1.
1: Oké, voor?

0: nu. Via radio10.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement.

0: zelf. Nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
9: Het is spektakel.
8: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
20: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Drie ingrediënten om je avond groots te maken.
0: Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. De 400 geëvacueerde bewoners van een flat in Amsterdam, waar in de buurt afgelopen nacht een explosie plaatsvond, die mogen voorlopig nog niet naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing twee auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte net geen code zwart in ons land. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM heeft ook te weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. De auto van de man reed in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders. Drie kinderen en een volwassene kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip Hondius vertrekt morgen weer voor het eerst voor een cruise. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het Hanta-virus eerder dit jaar. Het schip gaat vanaf Spitsbergen met bijna 140 gasten richting de Noordpool. De uitbraak van het Hanta-virus kostte in april 3 mensen aan boord het leven, en onder hen waren 2 Nederlanders.
0: En is hij helemaal schoon nu?
1: Ik denk het wel. Ze hebben hem geloof ik wel 5 keer schoongemaakt of zo.
0: 5 keer?
1: Waar ze weer een stukje vergeten en zo.
0: Oh.
1: Nog een keer.
0: Ik zou het toch wel een beetje spannend vinden, zo'n vakantie.
1: Om
0: dan mee te... Ja, precies. Okay.
1: Over het weer gesproken dan. Mm-hmm. Het is bewolkt en regenachtig, maar later vanmiddag wordt het steeds droger. En misschien krijgen we lokaal zelf de zon te zien. Vanavond is het helemaal droog, met lokaal nog wel wat kans op een bui. Het koelt dan af naar zo'n 13 graden.
0: Oké, dankjewel Frits. Gaan we meteen even naar Robin van de regie, want die heeft weer bijgehouden waar het allemaal stilstaat. En hij voelt zich kiplekker vanavond. Heel fijn. Na een dag is het ook wel weer
2: over.
0: Goed, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Nou, je staat bijvoorbeeld stil op de A2 Utrecht Den Bosch. Een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 20 minuten tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En op de A50 Arnhem-Oss, daar staat de langste file van het moment. 3 kwartier vertraging heb je daar tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein.
0: Nou, dat vinden wij allemaal heel vervelend voor je natuurlijk. Maar zorg ervoor dat je

0: allemaal binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.
3: Oké. Okay.
2: Radio 10.
4: Gijs Staverman.
2: Gijs op 10.
5: All right, here we go. Let's get started.

0: geweldige gast. Die heeft afgezegd. En ik ga zo uitleggen waarom dat is. En ik ga ook zo uitleggen wie het is. Maar dat mag ik volgens mij niet doen.
1: Nee.
0: Rick van der Gier, mag ik... Nee, mag ik niet zeggen het? Nee?
2: Maar zijn voornaam...
0: Nee. Zijn achternaam heeft iets met bacon te maken. Oh. Dat kan ik wel zeggen.
3: Maar... Kevin Bacon, ja, internationale gast.
0: Precies, ja. Oké, nou, ik ga dus niet vertellen. Maar we hebben wel een ontzettend leuke vrijdaguitzending. Het staat volledig in het teken van de voetbal. En nou, daar ga ik je zo direct wat meer over informeren. Welkom bij Gijs op 10. Het is vrijdagmiddag 13 minuten over 4. Mijn naam is Gijs Taverman. En samen met Frits Emmelkamp.
4: Goedemiddag.
0: En de hele middagvloer. Zitten wij gewoon lekker op jouw achterbank als je op dit moment naar huis rijdt. Maar het kan ook zijn dat je al thuis bent. Het kan ook zijn dat je op het terras zit. Het kan ook zijn dat je, ja, weet ik veel, wat aan het doen bent. Nou, wij rijden in ieder geval gewoon lekker met je mee. En waar in Nederland de prijzen al tijden als raketten omhoog schieten, neemt de overheid van Ecuador een economische maatregel waar ze sowieso vrienden mee maken. President Daniel Noboa van Ecuador, die heeft tijdelijk de belasting op licht alcoholische dranken geschrapt, waardoor de prijs meer dan 20% daalt. Ja, de maatregel geldt tot en met de WK-finale en heeft volgens de president extra support voor het elftal als doel. Natuurlijk, dat is een hele mooie reden. Een gewoon flesje Ecuadoraans bier kost in de winkel al minder dan een euro. En na de belastingverlaging zakt die prijs naar zo'n 60 cent. Ja, wat een land, hè. Oh... Waar zijn wij toch als dit soort dingen gebeuren? Ecuadoraanse fans die staan op het WK bekend voor hun liefde voor bier. Tijdens het WK van 2022 in Qatar, waar alcohol verboden was, scandeerden supporters massaal: Queremos cerveza! Wij doen hup, Holland, hup. Maar zij deden Queremos cerveza in de stadions, oftewel wij willen bier. Nou, dan weet je wel waar de prioriteit ligt, maar... Drink altijd wel met mate, want soms ben je snel kwijt wanneer het te veel wordt.
5: Ach, wat is daar nog altijd weer maar raak als lekker, hè? Een lekker koud pilsje. Ja, ik ben een echte bierdrinker. Dat vroeg de dokter ook mee. De dokter vroeg, drinkt u? Ik zei, ja. Ja, dokter, ik drink. Het is geen smerig spul of zo. Nee, zei de dokter, maar drinkt u veel? Oh, dat weet ik niet, dokter. Wat noemt u veel? Nou ja, zei hij, laten wij zeggen, een kratje in de week. Oh, nee, dokter, dat haal ik niet. Een week

Ik ga niet zeggen wie het is. Maar deze borrelgast die was dus zijn trouwdag vergeten. En ja, dat is echt super suf dat je dat doet. En dat verzin je ook niet. Maar wel een goede reden om even over te slaan. Ik wil geen huwelijkscrisis

0: A Strike and You Sure Do. Dat is tegenwoordig een enorme hit in de clubs voor de jonge mensen. En dat is al een hit uit 1995. En die hoorde je in Stavros Disco. Straks, dan hebben wij natuurlijk ook het nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Online gokken, dat is binnenkort toch echt wel verleden tijd. Mm. En stel dat Nederland gaat winnen.
0: Ja.
1: Wat gaan we dan horen?
0: Stel dat Nederland gaat winnen, wat gaan we dan horen?
1: Stel dat Nederland een doelpunt maakt. Wat gaan we dan
0: qua
1: horen
0: muziek, bedoel
1: in
0: je?
1: Dat stadion?
0: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En dit hoor je ook.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
14: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
15: Wie? Ik?
14: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
15: Echt waar?
14: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
15: Dat is stoer van mij.
14: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
15: Woehoe!
14: Op sunweb.nl.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, 2e gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
16: Boeie.
17: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
16: Zoé.
17: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
16: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
20: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
21: Het is spektakel.
20: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ja, goedemiddag. Vanmiddag is er veel bewolking en er kan wat regen vallen. Het is zo'n 18 graden. In de loop van volgende week wordt het lekker zomers lente weer. Nou, daar verheugen we ons op. En waar je niet op verheugt is dat je in de file staat. En waar staan die files? Dat weet Robin van der Regie. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Vooral in het midden en het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld een 30 minuten file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Knooppunt Lunetten een 30 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Utrecht-Breda ben je 3 kwartier langer onderweg tussen Hagestein en Werkendam.

0: erbij als je blijft luisteren. En ik zie geen enkele reden om je radio uit te zetten. Dus blijf gewoon lekker bij ons. Wij blijven sowieso bij jou. Hoog tijd voor het nieuws. Frits Emmelkamp, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Na de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Ook zijn er enkele auto's in beslag genomen. Het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Het is een van de maatregelen om het aantal gokverslaafden omlaag te krijgen. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht gaan halen. De opgepakte verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het is een 19-jarige bestuurder. Hij schepte een groep fietsers die op schoolkamp waren. Daarbij vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden.
0: Maar is er iets bekend over of dit expres is gebeurd? Of dat dit het een ongeluk is? Of dat hij misschien gedronken heeft? Of
1: hij zou uit de bocht gevlogen zijn.
0: Hij heeft hard gereden.
1: Het is een flauwe bocht en het regende. Dus het zou ook wel zo een heel erg ongeluk kunnen zijn.
0: Vreselijk. Oké, wat hoor je als je wint?
1: Ja,
0: ik vind het een hele cryptische omschrijving.
1: Nou, het WK voetbal is natuurlijk begonnen, hebben we allemaal gezien. Ja. En dan het moment dat er in zo'n stadion dan gescoord wordt, dan klinkt er altijd zo'n opzwepend muziekje. Nou, dat muziekje is natuurlijk per land anders. Anders dan zou je het overzicht een beetje kwijtraken als je niet op de scores let. Maar de vraag is nu natuurlijk, wat klinkt er als Nederland gaat winnen?
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Nou, daar hebben de Duitsers daar al enigszins op voortgeborduurd. Of tenminste, die hebben daar al enigszins wat voorbereidingen voor getroffen. Die hebben hun nummer al bekendgemaakt.
0: Zullen we even raden, welk nummer zou dat kunnen zijn?
1: Ik heb
0: wat zou een Duits nummer kunnen zijn? Atemloos, duur die nacht.
1: Zou een goede zijn.
0: Hebben jullie nog een idee, jongens?
2: Doe. En dan het hele stadion om.
0: Ah! Dat mooi.
1: Of ben wie doe, punt. Dat zou misschien ook nog kunnen.
0: Ik ben wie doe, punt.
1: Ja, wie doe, punt.
0: Ik ben wie doe, punt. Nou, wat goed. Oké, dat is
1: het. Maar dat is hem niet.
0: Nee, dat is hem niet. Okay.
1: Het is deze.
0: Nou. Wat een stomme keuze is dit.
1: Nou ja, het blijft de Duitsers natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is waar. Okay.
1: Nou ja, goed. Maar als de Duitsers dus een spaarzaam momentje scoren, dan klinkt dat door het stadion hartstikke leuk. Okay. Maar wat gaan we nou voor Oranje doen?
0: Ja. Ja, Nederland.
1: Nou, ik dacht inderdaad ook zoiets. Dus ik dacht misschien.
0: Ja.
1: Maar het is niet echt. Nee. Het is niks ten nadele van Hazes. Maar het is nou niet dat je zegt.
0: Wat hebben wij nog meer van Nederlandse nummers? Wat zouden we kunnen
1: misschien
0: doen?
1: Misschien zou deze kunnen.
0: Het is prima.
1: Er zit al meer ritme in, meer enthousiasme.

0: to Write. Precies, dat is hem.
1: Dat moet hem worden.
0: Ja, ik denk dat dat hem gaat worden. En wat denken we? Hoeveel keer gaan wij dit horen aanstaande zondag? Wat denk jij?
1: Vaak.
0: Vaak?
2: Ik denk nog vaker dan dat links of rechts wordt gezongen. Ja, maar ja.
0: Zo. Cool.

0: altijd even een beetje peilen. Robin van der Gier, die houdt dit altijd heel goed bij. Hoe gaat het met Phil Collins?
1: Alive and kicking.
0: Alive and kicking.
2: Nou ja, zo ziet hij het zelf. Hè? Hij zou ook graag weer op het podium willen staan.
0: Ja, oh, ik vind het zo zielig. Nou ja. Ik ben ooit gefopt door AI. Toen dacht ik dat het heel slecht met hem ging. Maar gelukkig is dat niet zo. I can't stop loving you, George Harrison. Got my mind set on you.

0: tournee is gisteren begonnen. Straks is de, gisteravond was de openingsceremonie in Mexico-stad. Zondag komt het Nederlands elftal voor het eerst in actie. Maar hoe groot zijn de kansen nou voor Oranje? Ik beloof je alvast, over een paar minuten weet je gewoon of wij wereldkampioen worden.
1: Studio Staverman.
0: Ja. Want ik heb de man aan de lijn die tijdens de voetbalwedstrijd niet naar de bal kijkt, maar woest een Excel-bestandje in zit te vullen voor de laatste statistieken. Hij analyseert alle cijfers van het voetbal. Aan de lijn de dataspecialist van Voetbal International, Bart Vrouws. Bart, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Klopt dit beeld een beetje, wat ik net van jou schets? Ja.
2: Vrees van wel. Eén oog naar de bal en één oog naar mijn scherm inderdaad. Ja. Ja. Alle statistieken ook nog bijhouden.
0: Maar die statistieken, ik ga zo even vragen wat je allemaal opschrijft. Maar kun je nog een beetje genieten van de wedstrijd als je zo zit te kijken? Of niet?
2: Heel eerlijk, niet echt, nee.
0: Nee.
2: Ik kan niet meer rustig met vrienden op de bank zo'n wedstrijd kijken. Ik zit altijd met mijn hoofd, want gisteren tijdens die openingswedstrijd vielen er 3 rode kaarten. Dan ga ik gelijk denken, joh, een openingswedstrijd met 3 rode kaarten. Is dat eerder gebeurd? Wanneer kreeg een ploeg voor het laatst 2 rode kaarten in een wedstrijd überhaupt? Ja, nee, dat is niet gezond. Je kunt niet meer normaal naar voetbal kijken, inderdaad.
0: Nee. En wat betekent dit? 3 rode kaarten? Wat betekent dit voor het verloop van het WK?
2: Als we zo doorgaan, komen we op meer dan 300 rode kaarten in totaal uit.
0: Ja,
2: dit toernooi.
0: Maar, ja.
2: Nee, goed, het is nu al heel veel. Want de vorige WK waren er in totaal maar 4. Mm-hmm. Over het hele toernooi maar 4 rode kaarten. En nu al 3. Soms heb je wel eens dat er wat strenger wordt gefloten. Dat er wat nieuwe regels zijn. Ja, gisteren waren het gewoon 2 doorgebroken spelers en 1 iemand die het nodig vond om een tegenstander te slaan. Ja, dan kun je rood krijgen.
0: Ja, oké. Okay, je hoort af en toe wat zeegeluiden op de achtergrond. Kan dat kloppen? Waar ben jij op dit moment?
2: Ja, we zijn met een deel van de redactie op Curaçao op dit moment. Eerst zaten we in het spoor van de nationale ploeg van Curaçao. En nu zitten we hier, ook omdat het een betere tijdzone is om die wedstrijden te volgen. Ja. Dus we maken daarna video's en podcasts en dat
0: Tuurlijk.
2: Soort dingen.
0: En een lekkerdere plek om even uit te rusten natuurlijk. Dat snap ik wel.
2: Ja, het is aanpoten. Het is hard werken hier.
0: Dat begrijp ik ook. Bart, om even een belangrijke vraag aan je te stellen. Wordt Nederland wereldkampioen?
2: Dat hangt af van of je een Duitse econoom gelooft. Of de voetbalstatistici. Waar gaan we voor?
0: Nou, laten we eerst even met die Duitse econoom beginnen dan.
2: Ja, want die heeft voor elk toernooi een voorspelling.
0: Ja.
2: En daar zit wel wat waarde aan, want de laatste 3 toernooien heeft hij de winnaar goed voorspeld. En het goede nieuws is dat hij nu Nederland als wereldkampioen voorspelt.
0: Niet!
2: Dat doet hij met allemaal economische factoren. Bruto binnenlands product, hoeveel mensen wonen er in het land, omdat dat aangeeft hoeveel talent er is. Kortom, nogal wat ingewikkelde cijfers die gebruikt hij daarvoor. En dan komt hij tot zijn conclusie dat Nederland dit toernooi wint.
0: Okay.
2: En wat ook wel leuk is, als je geen zin hebt om al die wedstrijden te kijken of het te spannend vindt, hij geeft ook al aan van, nou, we winnen van Frankrijk in de kwartfinale, halve finale.

0: winnen we van Spanje. Nou, penalties, dus dat wordt spannend.
1: Mm-hmm.
0: En in de finale winnen we van Portugal. Dus ja, als je die Duitse econoom gelooft, dan hoef je het hele toernooi eigenlijk niet meer te kijken.
1: Oké, okay. Die heeft nog nooit Ja, sorry?
0: Ja, ikzelf vaar meer op de voetbalstatistieken. En dan zijn de kansen van Oranje een stukje kleiner eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik weet niet of we nu gelijk de pret bederven. Maar...
1: Nee. Nou, ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik wil het gewoon even vasthouden aan die Duitse economen. Vind ik veel leuker. De grootste underdogs. Wat zijn de grootste underdogs dit WK?
0: Ja, de Curaçao, waar wij nu zijn. Mm-hmm. Als je echt een underdog moet supporten, zou ik gaan voor Curaçao of Haiti.
1: Ja.
0: Dat zijn wel mooie verhalen. Curaçao heeft het WK gehaald. Staan daarmee sowieso in het Guinness Book of Records als... kleinste land ooit op een WK.
1: Mm-hmm.
0: Nou, we zaten bij de jongens in het spelershotel, want die waren hier nog tot afgelopen week. We hebben ze op het strand zien trainen, we hebben ze heerlijk zien dansen.
1: Ja.
0: Die gaan echt met een heerlijk gevoel naar dat WK toe. Er zit ook mooie verhalen in die ploeg. Ik heb zelf de derde keeper gesproken. Die heeft nog nooit een profwedstrijd gespeeld.
1: Nog nooit een profwedstrijd? Okay.
0: Maar die gaat wel naar het WK als
1: ja,
0: derde
1: tuurlijk.
0: Keeper van Curaçao.
1: Ja.
0: Dat vind ik een mooi verhaal. Ja, en Haiti, dat is ook wel bijzonder. Want dat land, dat is al jarenlang onrustig.
1: Mm-hmm.
0: De ploeg kan daar eigenlijk helemaal niet voetballen. We hebben jaren geleden voor het laatst een wedstrijd in eigen land gespeeld. Ze hebben een bondscoach, een Fransman. Die is nog nooit op Haiti geweest, überhaupt.
1: Die weet geen eens hoe het eruit ziet.
0: Nee, die weet niet hoe het eruit ziet. Hetzelfde geldt voor een van de sterspelers. Die speelt voor Almere, is een van de grote helden. Maar die is ook nog nooit op Haiti geweest. Alleen, die gaan nu wel naar een WK. En het mooie is eigenlijk, ze moeten dus al die wedstrijden op andere plekken spelen.
1: Ja.
0: De eerste kwalificatiewedstrijd, dus de start... van het hele avontuur voor ze. Was voor 88 man op Barbados. Er zaten 88 man op de tribune. En volgende week spelen ze tegen Brazilië in een vol stadion.
1: Mm.
0: Ik vind dat toch wel een mooi idee van,
1: een
0: klein land... dat maar in één keer naar een groot WK gaat.
1: Ja.
0: Dat is de echte underdog verhaal.
1: Ja, en jij bent ook de enige die daarachter is gekomen natuurlijk. Hè? Want dit soort statistieken, die haal jij alleen maar. Maar nog één ding even weten. Argentinië, wat is er zo bijzonder aan Argentinië?
0: Ja, Argentinië heeft 4 jaar geleden het toernooi gewonnen.
1: Ja.
0: En die hadden toen in de selectie, hou je vast, geen enkele speler die op zaterdag geboren is.
1: Wat een geweldige statistiek is dit ook. Ja?
0: Wat denk je? Dit jaar, ik zat naar die selecties te kijken.
1: Ja.
0: 1 land dat geen speler heeft die op zaterdag geboren is, weer Argentinië. Dus we gaan even kijken of Argentinië weer kampioen wordt. Dan blijkt dan dit het geheim te zijn. Dus ik zou zeggen, laat dit dan de selectieprocedure voortaan zijn als Argentinië weer kampioen wordt. Gewoon geen spelers meenemen die op zaterdag geboren zijn.
1: Nou, hartstikke fijn voor al dit soort feitjes. Dataspecialist bij

0: laatste wapenfeit en Olivia Dean hoor je hier natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10, de middagshow op Radio 10. En straks dan hebben wij het nieuws met Frits Emmelkamp. En Frits, wat zit erin?
1: Dankzij de Duitsers kon code zwart tijdens de coronapandemie maar net worden voorkomen. En mocht je vanmiddag met de trein willen in de Randstad, blijf dan even luisteren, want ik heb slecht nieuws voor je.
0: Oké dan.
2: Radio 10.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitdaging.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Geen zin om te...

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer 1 minuut na 5 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Frits Emmelkamp. Frits, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Gijs. De Nederlandse zorg is tijdens de coronapandemie maar net ontsnapt aan code zwart. Dat zei oud-premier Rutte tegen de parlementaire enquêtecommissie vanmiddag. Volgens hem wilde het kabinet het virus onder controle houden en voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raakten. Dat code zwart uitbleef kwam vooral dankzij de hulp van Duitsland. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van een flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De gemeente zorgt voor opvang. Het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht gaan halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En ik zei het al, als je met de trein moet vanmiddag, even opletten, want door een brand bij Woerden ligt het treinverkeer in de Randstad voor een groot gedeelte plat. Transformatorstation van ProRail staat in brand en daardoor rijden er voorlopig geen treinen rondom Utrecht en Den Haag en rondom Utrecht en Rotterdam. NS denkt dat dit alles nog gaat duren tot 8 uur vanavond. Blijf je dan wel droog tijdens het wachten op die trein? Nou ja en nee, het is bewolkt en regenachtig vanmiddag, maar de zon laat zich lokaal wel eventjes zien. Het wordt wel een stuk droger naarmate het later wordt vanavond en het koelt dan af naar zo'n 13 graden.
8: Oké, dankjewel Frits. Gaan we meteen even kijken of het druk is op deze vrijdagmiddag. Nou ja, het was vanmiddag al snel druk en vroeg druk, dus dan neemt het ook sneller af. Of is dat heel raar gedacht?
10: Nee, dat komt eigenlijk elke vrijdag wel.
8: Ja, wel ja, toch? Oké, okay, nou, ik ben benieuwd of dat vandaag ook zo is. Robin, goedemiddag.
11: Goedemiddag Gijs. Er staan nog 50 files op dit moment op de A2 Utrecht en Bos. 3 kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A7 richting Heerenveen, 1.5 uur tussen Breesanddijk en Kornwerderzand. En op de A27 Utrecht-Breda, daar sta je ook 1.5 uur vast tussen Hagenstein en Werkendam.
8: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. We gaan zo lekker jouw werkdag en jouw werkweek natuurlijk afsluiten. En dat ga ik doen met Blackbox en Strike It Up. En Figo Waas, dat is onze voetbalanalist, die zit in Amerika en die bellen we ook zo.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Stem nu op radio10.nl. voor de 80s en 90s top 1500.

0: vijf was. En ja, ik dacht, je gaat gewoon wat eerder weg, weet je wel. Dan kun je lekker vieren dat je zoon of dochter geslaagd is. Nou, inmiddels is het wel exact 5 minuten over 5. En je weet wat dan de bedoeling is.
1: Het is weekend!
0: Zeker als je dit hoort, is ook jouw werkweek voorbij.

0: beneden waren en die niet heel erg lip-sync goed waren. Drinkpauzes met reclames, 3 talen door elkaar heen, 3 rode kaarten. Nou, het belooft echt een onvergetelijk geheel te worden. Zondag om 10:00 s'avonds begint het geheel voor het Nederlands elftal. Dus de hoogste tijd om even een lijntje te leggen met de man die voetbalvisie ademt.
1: Figo in Amerika.
2: Figo Baas in Amerika.
0: Figo Baas in Amerika. Ja. Figo, goedemiddag. Ben je in Amerika?
3: Nou, nog niet.
0: Oh, oké. Okay.
3: Nog niet. Want okay. Ik ben nu in Maastricht.
0: Natuurlijk, ja.
3: Dus ik ga langzaam ga ik die kant op, zeg
0: ja.
3: maar.
0: Nou, dan zit je vlakbij Amerika met een zee, toch?
3: Ja, ja. Nee, is een plaatje.
0: Dat, is, dat, ja. dat ligt daar vlakbij, oké. Okay. De eerste twee wedstrijden.
3: Over die openingsceremonie.
0: Ja, zullen we daar eens, wil je daar even over praten, of niet?
3: Ja, kijk, het was best wel aardig. Die dansers waren best wel wat gelijk. En die, ja, ze waren niet helemaal lip-sync, die zangers.
0: Nou, ze waren niet helemaal lip-sync. Ze waren gewoon helemaal niet lip-sync. Het was gewoon dat verschrikkelijk.
3: Die, Andrea Bocelli, ja. Kijk, het ding is, je zit er niet op te wachten.
0: Nee.
3: Je wil gewoon voetballen.
0: Ja. Dat vond ik ook. Ja,
3: en dan begint zo'n voetbalwedstrijd. Mexico, Zuid-Afrika. En dan denk je, waar zit ik in godsnaam naar te kijken?
0: Ja.
3: Is het een soort worstelwedstrijd of zo?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, volgens mij er stonden nog 2 spelers van Zuid-Afrika op het veld. De rest allemaal een rode kaart hadden ze gekregen, toch?
3: We moeten nog 102 wedstrijden, hè, nu?
0: Ja.
3: Dat is lang, hoor.
0: Dat is heel lang. Maar mag ik, als we nu toch zo gezellig aan het kletsen zijn, mag ik er ook even over het decor van de NOS even praten? Wat vond je daarvan?
3: Ik zag wel dat er een hele hoop bezuinigd moet worden daar.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. 150 miljoen is er bezuinigd. Dat was allemaal op dat decor, had ik het idee.
3: Allemaal op dat decor, ja. Ik zag mijn stoel staan. Ik heb het laatst weggezet.
0: Oh!
3: Bij de Goffel, die zag ik staan daar. Dus.
0: Oh, zouden ze echt bij de kringloopwinkel gewoon allemaal decorstukken hebben verzameld?
3: Ik denk het wel.
0: Goed.
3: Het was niet echt lekker.
0: Nou, de eerste 2 wedstrijden zitten erop. Wat viel jou het meeste op?
3: Nou, wat mij opviel was dat Zuid-Afrika heel hard speelde. Mm-hmm. En dus ook meteen 2 rode kaarten te pakken had.
0: Ja, die ging er vol in.
3: Ja, en die andere wedstrijd, die heb ik natuurlijk vanmorgen teruggekeken. Ja, dat was wel een leukere wedstrijd, maar ook niet echt. Kijk, zo'n eerste wedstrijd wil gewoon niemand verliezen.
0: Nee.
3: En dan krijg je gewoon hele slechte wedstrijden.
0: Mm-hmm. Dat was Mexico-Zuid-Afrika. Dat was de eerste wedstrijd die gespeeld werd. 2-0 voor Mexico. 2-0. En Zuid-Korea, die heeft vannacht gewonnen van Tsjechië.
3: 2 van Tsjechië, ja. Ja, kijk, ja, het zijn allemaal inleidende beschietingen. Maar ja, wij zitten natuurlijk te wachten op Nederland-Japan.
0: Ja.
3: Daar gaat het om, eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, daar wil ik al even met je over gaan praten. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dit moet vertellen. Want de vorige keer toen jij zei bij de persconferentie bij Koeman, dat hij er niet zo ongelooflijk zin in had. Maar we hebben nu natuurlijk van 2 fantastische oefenduels hebben gehad. Is het al een beetje opgeknapt, denk je, of niet?
3: Nou, ik denk dat zijn humeur niet echt veel beter is geworden.
0: Nee, dat denk ik
3: ook
0: niet.
3: Maar ik weet niet wat hij op trainingen ziet wat wij niet zien. Dus misschien heeft hij wel opeens ergens een houvast gevonden.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, kijk, het enige houvast die ik weet te vinden is dat Japan 2 spelers van Ajax heeft.
0: Ja.
3: En Nederland 1 speler van Ajax, dus zij zijn in het nadeel.
0: Ja, ja.
3: Dat zie ik wel als een soort. En ik weet gewoon, Japanners die willen natuurlijk ook niet verliezen en Nederland wil niet verliezen. Het is gok op een gelijk spel eigenlijk.
0: Oh, je denkt niet dat wij winnen? Je denkt dat we gelijk spelen?
3: Ja, ik ben natuurlijk de meeste voorspeller altijd geweest. Ik denk dat we gelijk spelen, maar dat zou ook wel gunstig zijn, denk ik, voor ons. Want Japan is best wel goed. Die hebben laatst gewonnen van Engeland, gewonnen van Duitsland en gewonnen van Brazilië.
0: Oh.
3: Nou, dat is niet echt een slecht track record, moet ik zeggen.
0: Dus nee, dat mag je zeggen, ja. En we hadden Bart Vroems van Voetbal International hadden we net even aan de lijn. De statisticus onder ons.
3: Ja.
0: En die zei, Argentinië is bijvoorbeeld wereldkampioen geworden omdat er geen enkele voetballer op zaterdag geboren is. Heb jij dit soort dingen al kunnen vinden bij het Nederlands elftal? Misschien dat we een beetje kans maken daardoor.
3: Nee, dat soort dingen kijk ik naar. Ik ben constant bezig met mijn eigen kwaliteiten, gewoon op voetbalgebied.
0: Ja, dat is veel belangrijker natuurlijk. Okay.
3: En wat ook leuk is, dat we natuurlijk Duitsland Curaçao krijgen, hè, het weekend.
0: Ja, wanneer is dat ook alweer? Dat had
3: wel zondag.
0: Oh, dat is ook zondag. Oh ja, Nou.
3: Als inleiding op Nederland-Japan wordt het denk ik wel heel erg leuk.
0: Maar dat zou toch wel wat worden, hè? Dat Curaçao gaat winnen van Duitsland. Van
3: ja,
0: de eerste
3: dat zou heel leuk zijn. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ik heb nog één dingetje over die reclame tijdens de drinkpauzes.
0: Ja, dat vind ik ook interessant.
3: Wat verschrikkelijk is dat? Het is toch een beetje als je naar een B-film kijkt op een commerciële zender. Wat is dat?
0: Ja, dat weet ik niet wat dat is. Ja. Zullen we die drinkpauzes eruit halen gewoon?
3: Nou, kijk, gisteren waren ze niet nodig. Waren ze gewoon voor reclame. Want het was 25 graden gisteren. Maar kijk, als het echt heet wordt, dan heb je het wel nodig.
0: Ja.
3: Maar ik vind het verschrikkelijk.
0: Goed.
3: Maar voor de rest heb ik er wel zin in hoor.
0: Ja, ik wil net zeggen, laten we positief afsluiten. Jij denkt dat het een gelijkspel wordt tegen Japan. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we elkaar maandag...
3: Wat denk jij?
0: Ik denk 2-1 voor Nederland. Ik weet niet waarom, maar ik denk het zomaar.
3: Ik hoop dat jij gelijk krijgt.
0: Oké. Voetbalkenner, cabaretier, Figo Waas, dankjewel. We spreken elkaar volgende week.
1: Figo in Amerika. I feel good.

0: Op een of andere manier heb ik een soort déjà vu naar Stefan Kazan. Die heeft toen ooit een keer een stuk frikandel in zijn mond gestopt. Dat deed ik net dus ook. Maar Fleur die kwam hier een boot met snacks binnenbrengen. Dat was heel erg gezellig. Goed, I'm gonna run to you van Bryan Adams en Figo. Die denkt dat Nederland-Japan, dat het een gelijkspel wordt. Nou, ik ben heel benieuwd. Aanstaande zondag zullen we het meemaken. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin?
1: Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wil je eerst?
0: Doe eerst maar het slechte nieuws.
1: Het slechte nieuws. Nou, een meneer in Italië die heeft iets gewonnen, maar die krijgt het niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is heel en het goede nieuws?
1: Dat de flat in Amsterdam, waarnaast de explosie was afgelopen nacht, niet is aangetast.
0: Je hoort het zo.
2: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
13: Het is spektakel.
12: Kijk live mee op

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Open nu gemakkelijk ASM Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Ja, goedemiddag. Vanmiddag is er veel bewolking. Het kan een beetje regen vallen. Het is zo'n 18 graden. Volgende week wordt het eindelijk weer een beetje zomer met minder regen. Ah, dat is fijn. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gier, want die weet immers waar het stil staat. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Nou, op de A7 is het op meerdere plekken raak. Tussen Breesanddijk en Kornwerderzand richting Heerenveen. Daar sta je een uur stil door een kapotte auto. Verderop tussen Beesterswagen en Tjallebert heb je ook een uur vertraging door een ongeluk. Omrijden kan via Leeuwarden. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, daar heb je 20 minuten vertraging tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar.
7: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. We gaan proberen om die file wat draaglijker voor je te maken met de top 4000 in 40 seconden. Dat doen wij binnen een paar minuten, maar eerst het nieuws, want het is alweer 6:30 met vandaag Frits Hemelkamp. Goedemiddag Frits.
9: Goedemiddag Gijs. De explosie in een sportschool in Amsterdam zou zijn veroorzaakt door een groep jongeren. Het Parool meldt dat een aantal jongeren in de kelder bezig zou zijn geweest met het maken van explosieven voor plofkraken. En door die explosie is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt het onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Toch kunnen de 400 bewoners voorlopig nog niet terug, want eerst moet er nog het een en ander worden gerepareerd aan die flat. En door de brand in een stroomstation van ProRail bij Woerden zijn meerdere treinen stilgevallen. Ze staan stil rondom Gouda en Bodegraven. ProRail meldt dat er 1300 reizigers snel zullen worden geëvacueerd. En door die brand rijden er tot 8:00 vanavond minder treinen rondom Utrecht.
7: Maar is het zo dat er met één zo'n huisje dat meteen al die treinen niet meer kunnen rijden? Dat is ook een beetje gek, is dat toch?
9: De stroomweg natuurlijk, hè?
7: Dat snap ik, dat de stroomweg is. Maar dat niet opgevangen wordt, kan worden door een ander huisje. Dat vind ik.
9: Een goed idee zijn.
7: Nou ja, precies.
9: Nog een huisje.
7: Nog een huisje. En als daar dan een storing in komt, dat er nog een huisje is, wat dat dan weer op kan vangen. Nou, want die treinen moeten toch gewoon blijven rijden.
9: Of heb ik er al een ideeënbus? Kunnen we het daar eens in?
7: Nou, gaan we dat eens even doen. Frits, je wil iets met loterijen?
9: Stel, je koopt een lot voor een loterij.
7: Ja.
9: En die loterij die heeft een hele hoge jackpot.
7: Ja.
9: Dat
7: klinkt allemaal heel goed.
9: Dan ga je dromen, hè?
7: Ja,
9: dan
7: zeker.
9: Ga je dromen. Stel dat.
7: Ja.
9: Dan ga je dromen.
7: Ja, ik voel dit dromerige geluid zo op de achtergrond.
9: Ja, dan ga je dus dromen. Nou, een Nigeriaanse man die droomde ook.
7: Okay.
9: En die dacht, weet je wat? Ik koop een kaartje voor de loterij. Een lot. Ja. Ja. Nou, die loterij die had een hoofdprijs van 500.000.
7: Zo.
9: Dus hij kocht dat kaartje bij een Italiaanse loterij. Mm. En wat denk je? Jawel! Hij won hem!
7: Nee!
9: Ja, nou hartstikke mooi natuurlijk. Die man die was als vluchteling naar Italië gekomen. Dus ik dacht, nou, ik kan nu eindelijk mijn toekomst hier gaan opbouwen.
7: Mm-hmm.
9: Klein probleempje. Ja. Het geldbedrag moest op een Italiaanse bankrekening worden gestort.
7: Oh.
9: En voor het openen van een Italiaanse bankrekening heb je een verblijfsvergunning nodig.
7: Och jee, en dat had hij niet.
9: Hij was illegaal het land ingekomen. Ja. Dus ja, heel jammer voor hem, maar dat ging allemaal niet lukken. Dus hij is nou bijna 3-4 maanden bezig en hij heeft het nog steeds niet.
7: Hij heeft het nog steeds niet gekregen?
9: Hij heeft het nog steeds niet gekregen. Dus ja, je kunt wel veel geld hebben, maar dat maakt je nog niet per definitie gelukkiger.
7: En hebben we daar nog een liedje voor? Of,
9: vast, maar die heb ik niet.

Henk. En misschien doe jij wel zo mee. 10 nummers moet jij herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je 100 euro aan thuisbezorg tegoed winnen. Dat kan in de top 4000 in 40 seconden. Om je te kwalificeren moet je de volgende vraag goed beantwoorden. Ik draaide net Kim Wilde, Kids in America. Kim staat met nog een nummer over een land in de top 4000. En welk land is dit? Dat wil ik graag van je weten. App jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En wie weet, Henk of andere mensen spelen jullie zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgd tegoed. Maar eerst Fleetwood Mac.

2000. En welk land is dit? Dat wil ik graag van je weten. App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En wie weet, Henk of andere mensen spelen jullie zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed. Maar eerst Fleetwood Mac.

0: Als wij de grootste hits alle tijden draaiden, draaien wij natuurlijk ook Fleetwood Mac en You Can Go Your Own Way.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Frank, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Frank Grob, 63 jaar, je komt uit Tolbert. We spelen weer de top 4000 in 40 seconden. En je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Naast Kids in America van Kim Wilde staat ze met nog een nummer over een land in de top 4000. Welk land is dat?
2: Cambodja,
0: ja. Cambodja, zoals zij dat zingt.
2: Cambodja, ja.
0: Oké, Frank, dan mag je meedoen. Nou, moet ik de spelregels nog een keer uitleggen of denk je, nou, ik weet het wel?
2: Nou, ik heb het heel vaak gehoord, dus ik denk dat de spelregels onbekend.
0: Oké, nou, voor de mensen die het nog niet hebben gehoord, 40 seconden krijg je de tijd. 10 platen moet je uit de top 4000 herkennen. Je moet zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Eén van de twee vind ik middel voldoende. Als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. En lukt het je binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je hem te pakken. 100 euro aan thuisbezorgd goed. En
2: nou,
0: dat is in Tolbert. Is dat goed te besteden in Tolbert?
2: Vast.
0: Je hebt het nooit gedaan, of wel? Of niet?
2: Nou, heel af en toe eens een keer, maar dat komt vast goed.
0: Oké, nou, dat komt ook vast goed. Ik wens je heel veel plezier en ik hoop dat het goed gaat. Wij zijn hier allemaal natuurlijk, zitten wij op het puntje van onze stoel. De hele middagploeg!
3: Hallo!
0: Ja, dat is heel fijn. Hè? We steunen je door dik en dun, maar we kunnen niks voorzeggen. Dat begrijp je natuurlijk al, hè, Frank?
2: Dat begrijp ik, ja.
0: Oké, zullen we gaan beginnen?
2: Ja, laten we doen.
0: Dan is hier nummer 1.
2: Kim Wilde,
0: huppakee. Hier is nummer 2.
4: Mamma mia.
2: Queen.
0: En natuurlijk de nummer 1 van de top 4000. En dat is...
2: Was hij alweer?
0: Bohemian Rhapsody.
2: Wat
0: ik fluister het wel even in je oor. Bohemian Rhapsody.
2: De zenuwen veel.
0: Ja, dat maakt niet uit, joh. Je had Queen, had je goed en dat is meer dan voldoende. Hier is de volgende.
2: Freek, Suzanne en Freek.
0: Ja, heel goed, ja.

0: Freek en Suzanne had ik ook goed gerekend, hoor.
1: Ja, dat zegt mevrouw.
0: Ja, ja. Nee, ja, maar dat, ja. Dat, ja, tuurlijk, die begint eerst met Freek. En dan, maar het is Suzanne en Freek. En als het avond is, ik heb er nog één.
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson en Thriller. Heel goed, je hebt er al vier. Hier is de volgende.
2: Ik weet niet of het goed of slecht is.
1: Doe maar.
0: Doe maar. Zeker. En Bellelen. Nou, dat gaat lekker. Vijf heb je er. Vijf moet je er nog raden, want dan zit je op de helft. Dus 26 seconden heb je nog over. Hier is het volgende fragment.

0: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, ja. Frank, wat klinkt je, wat een hoge stem heb je opeens? Wat,
2: Ja, het is...
1: Je hebt je vrouw nog helemaal niet voorgesteld, Frank.
2: Ineke is net.
1: Ineke, oh, dag Ineke.
2: Ja,
1: hallo.
2: Ze doet heel goed mee.
1: Aangenaam. Ja.
2: Fijne stuk.
1: Ja, dat is heel fijn. Dat betekent dat jullie al 7 punten hebben geraden. Of 7 platen hebben geraden. 3 moet je er nog. 18 seconden heb je nog over. Dat is ruim in de tijd. En hier is de volgende.
2: David Bowie,
1: ja. Let's Dance, nog
2: Let's
1: 2.
2: Dance, ja.
1: En dit is misschien de ene laatste.
2: Marco Borsato.
1: En afscheid nemen bestaat. Nou, dit, wacht even. Ik ga de boel alvast even klaarzetten. Want ik heb nog 1 fragment voor je.
2: Oh!
1: Ik denk, nou, dat gaat erin als een eitje, gewoon. The Golden Earring, Another 45 Miles.
2: Oh ja,
1: natuurlijk,
2: oh,
1: ja.
2: Nee,
1: ja,
2: ik hoor het okay. niet zo goed. Nee,
1: maar als je het niet herkent, dan hoor je het ook niet zo goed. Dat is misschien ook het probleem. Golden Earring, Another 45 Miles, niks aan de hand. Jullie hebben er 9, je moet er nog 1. Je hebt nog 6.

0: Dat werd nog even spannend, hè, Frank?
1: Ja,
0: ja, zeker. Ja, dat werd nog even spannend. Ja. Nou, jullie hebben het toch goed gedaan. Frank en Ineke, van harte gefeliciteerd. 100 euro aan thuisbezorgd goed. Komt zo snel mogelijk naar jullie toe.
1: Hartstikke goed. Mooi.
0: En Robin maakt het straks meteen over. Fijn weekend, hè?
1: Ja, jullie.

0: en Hit Me, Baby One More Time. Ja, zielig. Michael Jackson hoorde je ook nog in Human Nature. En ja, natuurlijk Frank en Ineke, ze hebben 100 euro aan thuisbezorgd goed gewonnen. En als aan de maandag dan spelen we het weer. En dit is het weekend van de examenfeestjes. Want gisteren kregen vrijwel alle examenkandidaten te horen of ze geslaagd waren. Is jouw kind of kleinkind of buurjongen of nichtje of wat dan ook geslaagd? Dan kun jij hem of haar misschien verblijden met een geweldig Creeds geslaagd pakket. En dat pakket heeft een waarde van 150 euro. Wauw! Stuur nu jouw geslaagd wens in. Die hoor je dan misschien terug op de radio. En dan kun je een blije geslaagde nog blijer maken. Dat is heel fijn. En straks hebben we ook het nieuws. Frits Emmelkamp die leest dat nieuws. En Frits die heeft zich helemaal voorbereid. Frits, wat zit erin?
1: Als je nog met de trein wil rondom Woerden, hou maar op. Want dat gaat je niet meer lukken. Ach, en een groep vatlopers is op een wel hele bijzondere manier naar Ameland gekomen.
0: Oké, ze hoeft er niet meer te lopen, of wel?
1: Nou, daar gaat mijn hele
0: team. Oh, oké. Okay.

0: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
2: Kippie. Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
4: Mm.
5: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
10: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Ja, goedenavond. Het is inmiddels alweer 6 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Frits Emmelkamp. Frits, goedenavond.
18: Goedenavond, Gijs. Door de brand in een stroomstoring bij Woerden rijden er de rest van de avond geen treinen meer in een deel van de Randstad. Het gaat om alle treinen die langs Woerden komen. Rondom Gouda zijn meerdere treinen gestrand. ProRail is druk bezig om de 1300 reizigers in die treinen te evacueren. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd meerdere ministers overwerk raakten en uitvielen, zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins. Hij ging onderuit tijdens een debat in de Kamer. Ook zijn opvolger Tamara van Ark hield het niet lang vol. Rutte noemde de werkdruk moordend. Politie is op zoek naar getuigen van de explosie vannacht in een sportschool bij Amsterdam. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Volgens het parool zouden meerdere jongeren in de kelder van die sportschool aan explosieven hebben gewerkt. Er zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden. Of het om die jongeren gaat, dat is niet helemaal duidelijk. Heb jij wel eens gewatloopt?
17: Ja,
18: wat
17: zeker.
18: Gelopen, hoe zeg je het?
17: Ja, gewat gelopen.
18: En hoe ging dat?
17: Nou, dat is, ik vind dat niet zo. Ik vond het niet zo leuk. Ik vond het heel zwaar. En je zakte af en toe weg met van die laarsjes en zo in die blubber.
18: Ja, je moet het niet je net de schoenen gaan doen, hè?
17: Nee.
18: Nou, team watlopers die hebben dat ook geprobeerd. En die zijn toch aangekomen, maar niet op de manier die zij zelf gedacht hadden waarschijnlijk. Want onderweg naar Ameland raakten ze helemaal in de war. Ze raakten vast in het water en raakten ook onderkoeld. En dus kwam de helikopter ze oppikken. En die heeft ze alsnog naar het eiland gebracht.
17: Ja, zo wil ik ook wel wat lopen. Dat vind ik wel leuk.
18: Ja, dit is eigenlijk meer wat vliegen, hè?
17: Ja, dat vind ik wel gezellig.
18: Ja.
17: Hadden we ook moeten doen.
18: Het is veel makkelijker. Nou ja, eens kijken waar het dan door kwam dat ze vastliepen. Het weerbericht namelijk. Het wordt droger vanavond. Al kan er vannacht nog wel een bui regen vallen. Morgen is wisselend bewolkt. Maar vooral in het noorden en oosten is er nog regen. Dus dan ook maar geen wat lopen. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden.
17: Ik vind je een heel bijzonder mens, Frits. En heel fijn dat je er bent. Ja, nee, dat was leuk. Want sommige mensen hebben al geappt. Waar is Martijn?
3: Helemaal niemand heeft geappt.
17: Ja, maar misschien is wel...
3: Mijn moeder waarschijnlijk.
17: Is dat wel zo. Maar Martijn die luistert toch het laatste interview of zo. Dan denkt hij, je zit licht op de bank. Maar Martijn die moest even een kleine check-up doen, toch? Die moest... Ik weet eigenlijk niet waar hij is. Rick, vertel eens waar hij is. Waar is Martijn gebleven?
3: Ja, die moest even een APK'tje.
17: Oh, die had een APK'tje. Zichzelf. Oh ja, oké. Okay. Die moest aan de botox.
3: Onder andere.
17: Dat is niet gelogen overigens. Goed, dankjewel Frits. We gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Staan er nog files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
4: Goedenavond. Ja, helaas wel. Al is op de A7 richting Heerenveen wel de weg weer vrij na een ongeluk. Maar je hebt wel nog 20 minuten vertraging tussen Beterswagen en Tjallebert. Op de A27 Utrecht-Breda sta je een half uur stil tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 Arnhem-Oost, daar heb je ook een half uur vertraging door een ongeluk tussen Heteren en Knoppet Ewijk.
17: Oké, okay, nou heel veel sterkte daarmee. We hebben een hoop te doen het laatste uur. Vergeet nietjes, kun je zo bij me achterlaten, dat kan straks. Hoor je een plaat van UB40? We hebben nog tickets van 10 van of voor UB40. Nou, dan moet je zo snel mogelijk tickets naar me toe sturen. En dit weekend worden ongetwijfeld een hele hoop examenfeesten georganiseerd. Is jouw kind of kleinkind of buurjongen, is die geslaagd? Dan hoor ik het graag. Stuur nu jouw geslaagd wens in en misschien... Win je zo een Greets geslaagd pakket ter waarde van €150.
19: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: suggesties naar nichtjes en neefjes en broertjes en zonen en dochters sturen. En dat gaan we zo doen.
1: Tickets van 10.
0: Want ondertussen hoor je op de achtergrond ook nog even UB40. Here I am, come and take me. Maarten, goedenavond.
2: Goedenavond,
0: Maarten met Gijs. Vorig jaar heb jij een weekend Scheveningen geboekt voor Live on the Beach met UB40.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar dat is niet doorgegaan, toch?
2: Het weekend wel, alleen het concert ging helaas niet doorgewekend.
0: Dus je hebt, je hebt ze nooit live gezien?
2: Ik heb ze niet meer live gezien.
0: Ik heb 2 tickets voor je.
2: Oh, dankjewel. Ja! Super blij, dankjewel.
0: 2 tickets van 10 voor het concert van UB40, 15 december in Rotterdam, Ahoy. Laat je even weten hoe het geweest is?
2: Ik stuur nog een appje. Ja,

0: aan de dinertafel zit. Want ja, ik denk de meeste mensen zijn wel thuis, toch? Er staan geen files meer? Of,
1: nee,
0: of
1: ja, er staan wel nog wat files.
0: Een paar
1: nog maar. 21. Maar goed, de meeste files lossen snel op.
0: Goed. We bagatelliseren het een beetje dat er 21 files, dat het niet zo,
1: nou ja,
0: niet zo heel veel
1: relatief
0: is. Maar
1: gezien.
0: Goed, relatief gezien hoop ik dat je niet te lang meer in de file staat. En ik hoop dat je veilig thuis komt. Ik heb een opvallende trend voor je in de haarbusiness. Steeds meer kalende mannen laten stoppeltjes tatoeëren op hun hoofd om zo de illusie van haargroei te wekken. Haartatoeages, dat is ook wel micro-haarpigmentatie. We korten dit ook op als MHP. Het wint de laatste jaren behoorlijk aan populariteit. 10 jaar geleden werden er nog jaarlijks een paar honderd behandelingen verricht. Tegenwoordig gaat het om duizenden. Ja, volgens de Nederlandse Haarstichting geeft het snel resultaat. Het is, de herstelperiode is ook een stukje korter. En over het algemeen is een haartatoeage ook goedkoper dan een haartransplantatie. En dat verklaart ook de populariteit. Ja, als je kaal wordt, dan hoeft dat geen probleem te zijn, hè? Nee, je kan ook gewoon in mogelijkheden denken.
2: Haarstijlen heb je ook minder keuze in als je kaal wordt. Toch, als je een volle bos haar hebt. Als je een volle bos haar hebt en je hebt een tondeuze, dan kun je in principe overal op je hoofd een snor laten staan. Dat is ook interessant voor de dames, hè? Dat is, en daar heb ik altijd al gewild. Ik heb altijd hier een snor gewild, hier heb ik een snor gewild. En boven mijn hoofd nog een snor. 3 snorren heb ik altijd gewild. Zodat als ik bij het ontbijt helemaal verveeld met mijn bek in de brinta flikker. Nog 1 schone snor om interessant mee te doen, of nee? Daar lijkt me kicken. Gewoon 3 fucking snorren op mijn hoofd.
3: Gijs op 3. De meeste muziek.
4: In de middag.
3: Gijs Staverman. Gijs op 10.
4: Radio 10.

0: Sols heeft er keihard voor gewerkt. Ik gun haar zo graag een verrassing. Eens even kijken. Kleinkind van Driesje de Wilde, geslaagd. Dat zegt Marjan. Lieve Amy, lief nichtje van me. Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Ik ben super trots op je. Kus van je tante Suzanne. Tickets. Heel veel tickets hebben we weggegeven. En dat is ook wel goed, want UB40 hebben net natuurlijk gedraaid. Mijn dochter Celine is geslaagd voor haar assessment bij het UWV. Nou, dat is ook heel fijn. Dat zegt Karin, Lala en Martine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, goedenavond. Jij bent super trots op je dochter en je nichtje.
1: Ja, dat klopt. Super trots.
0: Ja?
1: Ja. Er zijn natuurlijk duizenden kinderen die hebben heel erg hun best gedaan. En die hebben het dik verdiend. Mm-hmm. Maar deze twee kanjes die zijn geslaagd en ze hebben er zo hard voor gewerkt.
0: En waarom hebben zij dikker verdiend dan?
1: Nou ja, ik weet niet of ze het dikker verdiend hebben, maar ik heb gezien hoe hard ze geknald hebben.
0: Ja.
1: En hoe spannend het was en hoe hard ze ervoor gewerkt hebben. Dus ja, trotser kan je niet zijn als moeder en tante.
0: En zijn ze nu al bezig met een voorstelling in het danstheater?
1: Ja, het leven gaat gewoon door. Ze staan alweer in het theater. Morgen zondag voorstellingen. Dus er wordt alweer druk gewerkt.
0: En wie is het belangrijkste, jouw nichtje of je dochter?
1: Nee, even belangrijk.
0: Ja, het is een beetje flauw is dit, hè. Nou, ik heb goed nieuws voor je, want ik heb een greetspakket voor je. Yay!
1: Superleuk!
0: Gefeliciteerd, een greets examenpakket. Ter waarde van €150. Er zit een Termen Zen pakket in, een geslaagd ballon. Een Tony Chocoloni proeverijtje. Een snoeppot van 1 kilo. Een borrelpakket. Hoe oud zijn ze eigenlijk?
1: Bijna 18. 18 en 17.
0: Ja, dan is het 0,0%. Een boeket met bloemen. En een Excel geslaagd kaart. En nog veel meer. Het waren van €150, dus kunnen ze verdelen, toch?
1: Nou, geweldig. Daar gaan we samen ontzettend van genieten. Okay. Superleuk.
0: Martine, het komt zo snel mogelijk naar je toe. En geniet ervan, hè, dit weekend. Ga lekker feesten met je dochter.
1: Dankjewel. Fijn weekend allemaal.

Vrijdag van 4 tot 7 in de meeste muziek in de middagshow. Welke plaat is voor jou een vergeet minuutje? En welke plaat heb je op dit moment in je hoofd? Laat het me weten via de gratis Radio 10-app. Stuur mij een WhatsAppje en dan draai ik het zo met liefde voor je. Maar eerst, Ben de Middel.

0: Straks het nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Slecht nieuws voor reizigers rondom Woerden. Van de rijden de rest vanavond geen treinen. En Elon Musk is de komende tijd waarschijnlijk heel druk.
0: Oh, waarmee dan?
1: Geld tellen.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. Nou, dat horen we zo.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen, maar die rekening betalen.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Ja, goedenavond. Vanavond bewolkt en het kan nog een beetje gaan regenen. Het is 18 tot 20 graden. Volgende week wat meer zon en dan wordt het weer lekker lenteweer. En dan blijft het een beetje droog, dat is ook wel fijn. Hoog tijd om even de files nog door te nemen. Het waren er net maar 21. Ik ben benieuwd hoeveel het er nu zijn. Robin van de regie, die weet waar het stil staat. Goedenavond.
4: Goedenavond. Nou, nu zijn het er nog maar 3. Op de A2 Utrecht.
3: Ja, snel.
4: Je zal er maar in staan, hè.
3: Nou, dat is
4: op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld nog 10 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. Op de A7 richting Heerenveen. Veen is de weg wel weer vrij na een ongeluk, maar nog steeds een kwartier vertraging tussen Beesterswagen en Tjallebert. En op de A50 Arnhem-Oss, daar sta je een half uur stil door een ongeluk tussen Heteren en Knoopend Ewijk.
3: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Wij blijven sowieso lekker bij je. Jules die was hier net, maar die is nou opeens weer verdwenen. Ik weet niet waar die nu is. Nou ja, goed. Die komt zo direct lekker een programma maken na 7 uur. Maar eerst hebben we het nieuws voor je, want het is 2 minuten over 6:30. En dat nieuws wordt niet gelezen, maar wel gebracht door Frits Emmelkamp. Goedenavond.
5: Goedenavond. De NS waarschuwt reizigers voor flink langere reistijden.
3: Ik denk dat ze dit niet appreciëren. Als
5: ik het ook niet. In het deel van de Randstad.
3: Dat ze dat niet leuk vinden, Frits.
5: Het komt door een brand in het transformatorstation. Daardoor rijden rondom Woerden de rest van de avond geen treinen. Inmiddels zijn wel 1300 reizigers uit gestrande treinen geëvacueerd. Beetje goed nieuws. Amsterdamse politie die zoekt getuigen van de explosie in een sportschool afgelopen nacht. Door de klap werd het pand volledig verwoest. Er zijn inmiddels enkele verdachten aangehouden. Politie is vooral nog op zoek naar camerabeelden van vlak voor de knal. En ik zei het al, Elon Musk die zal waarschijnlijk de komende tijd erg druk zijn, want hij is de eerste biljonair ter wereld.
3: Ach.
5: En ja, dat moet natuurlijk wel even geteld worden. Mm-hmm. Na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX steeg het aandeel met bijna 20%, waardoor Musk zijn vermogen nu officieel meer is dan 1000 miljard dollar.
3: Dat is heel veel geld.
5: Dat is heel veel.
3: En die beursgang was vandaag, toch?
5: Die was vandaag, ja.
3: Ja. Oké. Okay.
5: Een Groninger zou zeggen Noortel.
3: Noor.
5: Ander nieuws dan. Heb jij wel eens een handtas cadeau gedaan?
3: Een handtas cadeau gedaan?
5: Ja.
3: Jazeker.
5: En was dat een...
3: Aan mijn vriendin.
5: Was dat een prijzig exemplaar? Of?
3: Dat ligt eraan wat je prijzig noemt. Maar ik vond het... Nou, ik vond het niet... maar het was heel mooi. Hij was iets duurder dan een normale tas. Ja.
5: Oh ja.
3: Maar
5: ja.
3: Zij wilde hem heel graag hebben. En ik hou ontzettend veel van mijn vriendin. Dus met liefde, we hebben 2 weken buiten geslapen. Maar, want we konden de huur niet meer betalen. Maar mijn antwoord is ja.
5: Was dat ook een bijzondere tas of was het vooral de emotionele waarde die eraan zat?
3: Het was een bijzondere tas.
5: Een bijzondere tas. Nou ja, misschien dat je dan voor je vriendin dan nog een keer zo'n gebaar kan maken.
3: Oh.
5: Er staat nog een hele bijzondere tas te koop en daar komen ze maar niet van af.
3: Oh jee.
5: Dus ik kan me voorstellen dat de prijs van dat ding wel een beetje gaat dalen.
3: Uh-huh.
5: Het is namelijk een handtas gemaakt van een dijbeen van een dinosaurus.
3: Oh, is dat leuk om aan mijn vriendin te geven?
5: Nou ja, het is wel bijzonder, zei ik. De T-Rex is 67 miljoen jaar geleden uitgestorven, dus hij is niet helemaal nieuw meer, zou ik maar zeggen.
3: Maar
5: het lukt ze maar niet om het kreng verkocht te krijgen. Ze dachten dat hij wel zo'n 3 ton zou opleveren, maar hij kan niet verder dan 1,5 ton. Dus er valt over de prijs te onderhandelen, denk ik.
3: Oké. Nou, ik vind het nog wel een beetje veel geld hoor, voor een tas. Maar hoe ziet hij eruit? Is dat misschien...
5: Ja, het is niet een heel mooi exemplaar, moet ik erbij

0: Mika, geboren in Libanon, opgegroeid in Londen. En het is goed dat hij niet in Marokko is geboren, want in het Marokkaans betekent Mika namelijk plastic zakje.
1: Vergeet me niet.
0: Ja, en dan zou het plastic zakje zijn met Grace Kelly. Miami Sound Machine en Conga, die hoorde je ook nog uit 1986. En dat hoorde je daar weer voor. Wij hebben vergeetmenietjes aan jou gevraagd. En er komen heel veel vergeetmenietjes komen er binnen. Bob, goedenavond.
2: Snap ik. Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij hebt echt een geweldig vergeetmenietje. En ik zal je zo uitleggen waarom. Maar waarom heb je deze naar me toegestuurd?
2: Ja, weet je, het is een ontzettend gaaf nummer.
0: Ja.
2: Zeker in die live-uitvoering.
0: Zeker.
2: Het zal ontzettend veel mensen aanspreken.
0: Absoluut.
2: Voor mij is het wel 50 jaar geleden, zeg maar.
0: Dan moet ik even checken wanneer deze plaat is uitgebracht. Maar het is wel even een tijdje geleden, ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nee, maar ik bedoel het moment waarover gezongen wordt.
0: Ja. Oh,
2: dat is voor mij
0: zo bedoel je het. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja, nee, nou begrijp ik het. Maar weet je wat nou zo grappig is? We hebben dus een
2: die live-uitvoering.
0: Zeker.
2: Het zal ontzettend veel mensen aanspreken.
0: Absoluut.
2: Voor mij is het wel 50 jaar geleden, zeg maar.
0: Dan moet ik even checken wanneer deze plaat is uitgebracht. Maar het is wel even een tijdje geleden, ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nee, maar ik bedoel het moment waarover gezongen wordt.
0: Ja.

0: weet eigenlijk niet. Mag ik dit al vertellen?
1: Nee, dat ga je maandag ook bij Gordon en Vrouwtje bekendmaken.
0: Oh, serieus? Nou ja, Irene Moorsna, daar heb ik er eentje al bekendgemaakt. Dan hebben we dat bij deze gedaan. En weet je wat nou zo leuk is? Zij heeft een boekje gemaakt over die hele tijd, over de 80's en 90's. En daar staat dit nummer ook in. En dat is één van haar favoriete nummers.
2: Gaaf.
0: Ja, je kan er niks mee, maar ik denk, ik ga het toch even vertellen. Over welke plaat hebben we het?
2: Ja, we hebben het over Betty Wright.
0: Ja.
2: Tonight is the night.
0: Tonight is the night. Nou.
2: Ja, wel.
0: Ik wens je er veel plezier mee en dankjewel. Het is een prachtig vergeven uurtje.
2: Ja, graag gedaan.
0: Fijne avond, Bob.

0: heren. Hij is in de house. We waren hem even kwijt. Maar Sjoel van Hester is binnen! Hoe, Sjoel?
1: Ik was even koffie halen.
0: Oh, je was koffie halen? Ja. Oh, oké.
1: Okay. Hij is inmiddels weer koud geworden.
0: Ja. Is dat niet ermee? Oh, hij is weer koud, dus je moet wel zo weer weg.
1: Bij tappen, ja.
0: Oké. Okay. Sjoel, wat hartstikke leuk is, jij hebt altijd een a cappella dilemma. Dat speel je straks aan 7 uur. Mm-hmm. Frits zit hier niet zo heel vaak. Frits is de vaste invaller voor Martijn. Nou, zoals je weet, Martijn is de laatste tijd helemaal nooit meer ziek.
1: Nee.
0: Het voordeel is dat Frits, de vrouw van Frits is huisarts. Dus we kunnen hem weer ziek maken, dat Frits hier wat vaker langskomt. Dat is ook wel leuk. Maar Frits, die kent dit spel niet. Dus misschien kun jij van hem uitleggen hoe het spel werkt.
2: Ja, het a cappella dilemma heb je dus een bekende Radio 10 hit. Alleen alle muziek is weggelaten. Dus ook geen muziekinstrumenten of geen beat of wat dan ook. Alleen de a cappella.
3: Nou,
2: dat moet je, dat moet je gaan lukken, denk ik.
3: Je bent hier vast wel goed. Mislukken. Kom maar op.
0: Jos is hier voor het laatst. Ah, oh, Jos is hier. Oh. Oh. Voor nu. Dat,
2: I'll be back.
0: You better be. Jos, die kan het ook goed. Mag ik hem laten horen?
2: Jazeker.
0: Oké,
2: okay,
0: daar gaat hij. Control.
2: Wat?
0: Oh. Dit is een lastige.
2: Dit is een rotte, hè?
0: Ja, dit is een rotte. Ja. Dit is een rotte a cappellaatje. Nog een keertje. Control. Is dit iets van Britney Spears of van Janet Jackson? Een van de twee.
2: Nee, het is wel een dame.
0: Het is een
2: dame.
0: Oh, ja, dat hoor ik ook wel.
2: Of misschien meerdere zelfs.
0: Oké. Weet je, Frits, aan jou de eer.
2: Frits, ga voor de overwinning, jongen.
3: Ik kan het. Er mist iets. Het is te kort.
0: Ja, er mist iets. Dat is de hele eierreden van het spel natuurlijk. Goed. Nou, als je het wil weten, het antwoord hoor je zo. Na 7 uur.

0: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
11: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
12: Dat wordt best lastig.
10: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
13: We worden wel wereldkampioen.
14: Ja, natuurlijk.
10: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
19: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
22: 1 ijskoffie voor mevrouw.
21: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
23: Ik wil als dino!
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
12: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
22: Ja, eindelijk even niks.
23: Dit is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, twee bier.
23: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
26: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: En je vrijdagavond kleurt helemaal paars zometeen met Prince, ook Bruce Springsteen. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur met Frits Emmelkamp. Goedenavond, Frits.
28: Goedenavond. De explosie in een... Ik zie dat ik het verkeerde bulletin voor mijn neus heb. Dat is niet helemaal de bedoeling. Van, ik had juist zo'n mooi nieuws.
27: En het is niet eens vrijdag de 13e.
28: Nee, niet eens. Bemiddelaar Pakistan die meldt namelijk dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord in de lucht hing. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt NS. Oorzaak is een brand in een stroomhuisje bij Woerden, waardoor er geen treinen van naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers uit die treinen zijn inmiddels geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na opening van beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft slechts $300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona nog steeds snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij een 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. Vanavond wordt het droger, maar er kan vannacht lokaal nog wel een bui regen vallen. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten nog regen. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
27: Frits, dankjewel. Fijn weekend.
28: Zelder.
27: Dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister, met vertragingen op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 5 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ewijk 19 minuten.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
30: Vanaf maandag de 80's en 90's top 1500.

Vorige week zaterdag kleurde de lucht heel even paars. De avond voor zijn geboortedag werd Prince namelijk in Minneapolis in Amerika herdacht. De stad dus waar hij is geboren. En de burgemeester van Minneapolis die riep vorige week zelfs uit tot Prince Feestweek. Met onder andere heel veel optredens, muziek van Prince en oud-medewerkers van Prince die te gast waren. En de lucht werd dus paars gekleurd. Dat was namelijk de kleur van Prince natuurlijk. En daarbovenop komt eind augustus ook nog een nieuw Prince-album uit. Dat gaat Timeless heten en daar staan 10 liedjes op die nog nooit eerder zijn uitgebracht. Dat is toch wel mooi dat zelfs 10 jaar na zijn dood dat Prince nog van zich laat horen. Een beetje in levende lijf als het ware. En je hoorde The Most Beautiful Girl in the World, Prince bij Radio 10. Goedenavond, Jules hier op de plek van Dennis Verheugd. Die is vanavond lekker vrij. En nog maar 3 dagen tot de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Nog maar 2 dagen tot de eerste wedstrijd tijdens dit WK voetbal voor het Nederlands elftal. Zondag is dat tegen Japan. Spannend! En nog maar een minuutje of 11 tot jouw kans op de Radio 10 Dopper drinkfles. Die kun je overal mee.

dat je erbij bent. Radio 10, een graadje of 18 buiten momenteel. Dus geen tropische hitte. Maar vanaf volgende week dan gaat die temperatuur flink omhoog. Naar een graadje of 30 zelfs. Volop zon, het begin ook van de zomer. En ja, dat worden ze ook flink zweten voor je. Dus dan kun je maar beter ook genoeg water drinken. Zodat je niet voor je stokje gaat. Dus het zou mooi zijn als je dat water dan drinkt uit de stijl.

een opgave gehad. Dat was deze. Control. Dat waren de Sugar Babes en Push the Button. En nu dus voor het Echi. De uitgeklede versie van een bekende Radio 10 hit. Dus alle muziek is weggelaten. De hele band is er uitgebonjourd. En alleen de zang a cappella blijft dus over. En aan jou de vraag, welke Radio 10 hit zou dat nou kunnen zijn?

0: dilemma.
1: Ja, en vanavond een lekker lange opgave, zodat je hem ook extra snel kunt gaan raden via de Radio 10-app. Dus de titel van het liedje en de naam van de band. En je voelt het, het hangt in de lucht. De overwinning is heel dichtbij. Dus stuur snel jouw oplossing met de Radio 10-app. En maak dus kans op die Radio 10 dopper drinkfles.

0: Top 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
4: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: En zometeen hoor je de finale van het zenuwslopende spel, het a cappella dilemma. Ook Blue en Elton John en nu Madonna, Like a Virgin.

0: Blue en Elton John. En sorry seems to be the hardest word bij Radio 10.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ja, gisteren is het WK voetbal losgebarsten. En de vraag is, is er al een beetje oranje koorts uitgebroken? Annelies, hoe ver gaan wij komen bijvoorbeeld met het Nederlands elftal bij dat WK, denk jij?
2: Kwartfinale, denk ik.
0: En tegenover wie staan we dan?
2: Ik weet niet hoe het schema is, Frans.
0: Het zou wel leuk zijn als we tegen Curaçao moeten.
2: Ja, dat zou zeker leuk zijn, ja. Eens kijken of die inderdaad de poolfase doorkomen. Daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Ja, ik gun het die Curaçao-naren eigenlijk nog veel meer dan ons eigen Nederland eigenlijk.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, en leeft het een beetje bij jou in de omgeving?
2: Nou, ik zie weinig.
0: Geen oranje koorts, vlaggetjes, dat soort dingen?
2: Nee, niks. Nee, wie weet als ze de halve finale halen, dat dan niet iedereen wakker wordt en het gaat doen. Momenteel niet.
0: Ja, dat is vaak, hè. Meeliften op het succes van Oranje als ze pas echt succes hebben.
2: Nee, dat klopt. Ja.
0: We zullen het allemaal wel zien.
2: Ja.
0: We gaan kijken of jij nu voor de winst gaat vanavond bij Radio 10 Annelies.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Dit is de opgave van het a cappella dilemma.
3: A

0: dilemma.
1: Ja, wie zou dit nou kunnen zijn? Wie zijn dit, Annelies?
2: De Bee Gees met More Than A Woman.
1: Ja, hartstikke goed.
2: Top.
1: Je had ook niet anders verwacht, denk ik.
2: Nee, ik denk, anders bel je me niet.
1: Je zag al van mijlenver aankomen van, ik heb het goed.
2: Ja, nee, ja, deze was overduidelijk.
1: Hey, dat betekent, Annelies, jij gaat binnenkort lekker drinken uit de Radio 10 Dopper drinkfles.
2: Kijk, dat is lekker.
1: Hey, ik wens je een mooie vrijdagavond, Annelies.
2: Dankjewel, jij ook.

Jij ook, ik ook. Te diep in het glaasje kijken. Net als bij Chumba Wamba en hun hit over straalbezopen worden. Tap tamp in bij Radio 10. En daar blijven vaak de mooiste verhalen van over, hè, als je te diep in het glaasje kijkt. Ook als je nu rustig aan je gemberthee of een colaatje light zit, welke ethisch hit past bij jouw vrijdagavond, die weekendsfeer, niks meer hoeven, gewoon relaxen, laat naar bed gaan, geen haast, geen stress? Laat dat snel even weten via de Radio 10-app. Spreek jouw audiobericht in voor Ethisch at 8. Zometeen namelijk een uur lang de lekkerste ethisch hits voor je bij Radio

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja!
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld!
5: 18.000, tot verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Omdat je mijn favoriete papa bent.
8: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Inkt?
12: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
11: Zo geregeld. Inkt&Inkt.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Even je ogen dicht doen en heel diep nadenken, want welke ethisch hit kies jij zo meteen in Ethisch at 8? Laat het weten via de Radio 10-app. Nu het nieuws van 8 uur.
8: De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden.
7: En dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 9 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Schaarsbergen, 15 minuten.
9: Vanaf maandag, de 80s en 90s top 1500.
10: Radio 10.
9: 80s at 8.
10: Jules van Hest.
7: Ja, en de 80s zijn een beetje als een vuur dat nooit gedoofd is. Sterker nog, het vuur dat nog steeds brandt. En daarom kun je jouw liefde voor die 80s weer helemaal tot de bloei laten komen in 80s at 8 bij Radio 10. Een uur lang, maar eigenlijk is een uur ook weer zo voorbij. Dus wees er snel bij. Pak de Radio 10-app er even bij. Klik op het microfoon-icoontje en spreek jouw audiobericht even in. Welke 80s hit wil je dit uur horen bij Radio 10? Michelle en Henny die zeggen vandaag geoefend voor de Vierdaagse. Bijna 50 kilometer gelopen. Zo, dat is een end.

0: Ben, je hoorde Lois Lane en It's the First Time bij Radio 10. Dit jaar vieren ze trouwens hun 40-jarig jubileum. En dat gaan ze doen vanaf oktober met een speciale clubtour. Van Sneek tot Breda, van Hengelo tot Leiden. 40 jaar hits van Lois Lane door heel Nederland dus. En je hoorde It's the First Time in 80's at 8 bij Radio 10. Dankjewel daarvoor, Emily Kroom. Gekozen via de Radio 10-app. En dat is ook een beetje aan jou de vraag. Welke ga jij sturen via de Radio 10-app? Welke ethische hit gaat het worden vanavond op deze heerlijke vrijdagavond? Spreek snel even jouw audiobericht in met de Radio 10-app. En goedenavond, Robert.
1: Hey, Jules, goedenavond.
0: Jij hebt een hele goede avond, letterlijk, hè?
1: Ja, gisteren hebben we gehoord dat Roos geslaagd is voor de RAVO.
0: Roos, en wie is Roos?
1: Rosalie, dat is de dochter van mijn vriendin, maar voelt als mijn dochter hoor.
0: Ah, wat leuk. En goede punten ook, goede cijfers?
1: Ja, ze hadden 9,3 voor Engels, dus...
0: Zo?
1: Ja.
0: En de boekentas die hangt dus al aan de voorgevel, denk ik.
1: Ja, die hangt aan de vlaggenmast, met vlag erbij.
0: Superleuk. En gaat ze jouw dochter het nog vieren ook?
1: Ja, we zijn gisteren uit eten geweest, lekker gegeten... en die is nu met alle vrienden en vriendinnen lekker op stap.
0: Oké, nou lekker vieren toch?
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt als een heerlijke feestavond eigenlijk. En welke ethisch hit past daarbij, Robert?
1: Ja, dan denk ik aan U2 en The Unforgettable Fire.

0: 1500 van Radio 10 die aanstaande maandag begint. The Boys, Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. En je zit midden in een heerlijke vrijdagavond en ook midden in 80's at 8 bij Radio 10. Dus ja, welke ga jij uit je mouw schudden? Je hebt helemaal vrij spel om te kiezen welke 80's hit je wil horen vanavond. Dus pak snel de Radio 10 app er even bij en spreek jouw verhaal in vol vuur en vol passie over jouw ultieme 80's hit. Een bericht hier van Henk Timmer.
1: Hey, hier ben Henk Timmer vanuit Emmen. En ja, ik zou heel graag I'm Specialized With You van The Time Benders willen horen. Maar die heb ik ooit gehoord op het Hello Festival. En morgen is er weer het Hello Festival in Emmen. Dus vandaar dat ik hem heel graag nog een keer weer zou horen. Dus Alides, bij deze, voor jou speciaal.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
7: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel. 80's at 8.

0: En de grote vraag is, wat was er eerder? De band of het bierglas? Want in de webshop van OMD, die je net hoorde, vind je het speciale OMD bierglas. Met het logo van de band op de buitenkant. Met het formaat van een Britse pint. Dus ruim een halve liter aan bier. En je kunt hem ook gebruiken om slakken in je tuin te bestrijden. Want die zijn dol op bier, schijnt. Maar die kunnen niet zwemmen, slakken. Dus dan verdrinken ze in het bier. Je hoorde Forever Live and Die in 80's at 8 bij Radio 10. Dankjewel daarvoor, Bouke Scholten. Gekozen via de Radio 10-app. En dan bericht hij ook van Benjamin.
1: Ja, goedenavond. Ik wil graag het plaatje Lady van Wayne Wade aanvragen. De reden waarom, omdat het al, sinds jaar en dag is het de ringtoon als mijn vrouwtje belt. Het is gewoon een heel leuk nummer. En het was een dikke hit, geloof ik, in 1983. Gewoon een lekker plaatje. Groeten.
0: Nou, dankjewel Benjamin. Van de ringtone van je vrouw naar de originele versie. Dit is Wayne Wade.

weekend. Dit is de Geen Haast, Geen Stress vrijdagavond van Radio 10 80's. Het Eet en Hilde die koos via de Radio 10 app voor Fiction Factory en Feels Like Heaven. Lekker aan het relaxen met Manlief in de achtertuin. Voetjes omhoog en Radio 10 aan en hopen dat die wordt gedraaid. Nou, bij deze. Ik zal meteen veel plezier met de Top 4000 Classics met Jan Paul. Met onder andere Rolling Stones, Casey en de Sunshine Band en Tupac. En Roland Bredeveld die laat weten: ik beleef mijn vakantie op de Franse camping als jochie van 14. Keer op keer opnieuw. Als ik dit liedje hoor. En daarmee bedoelt hij deze grote hit van Ryan Paris.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle A-pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle A-schalkipburgers en A-terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle A-barbecueworsten, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AA-app.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
12: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
11: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
13: Worden wel wereldkampioen. Ja,
11: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden.
17: Vanaf maandag de 80's en 90's top 1500.

0: Twee keer in de lijst afgelopen jaar. Right, Set, Fred.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, natuurlijk met I'm Too Sexy. En ook deze stond genoteerd. Don't Talk, Just Kiss. Op 37,83 in de lijst van afgelopen jaar. Een hele goede avond. Jan-Paul hier met het ultieme vermaak op de vrijdagavond. Het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Het zijn de Top 4000 Classics. En ja, Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Het is ook net begonnen op het WK voetbal. Maar goed, laten we eerlijk wezen. Dat kun je toch wel missen. Voor al die parels uit de lijst die ik voor je heb klaarstaan. En ja, 22 man. Het is natuurlijk een mooi aantal wat betreft een elftal. Maar het getal 4000 is nog veel mooier natuurlijk. Hè? En uit die 4000 liedjes van de lijst hebben we vandaag een lading klassiekers geselecteerd die je tot middernacht gaat horen. Met zometeen Hollandse glorie uit Almelo. Wang Chang komt er zo aan. En ook ja, over voetbal gesproken. De klassieker die je dadelijk gaat horen is ook met regelmaat in een voetbalstadion omarmd en meegezongen. Onder andere bij Melbourne City in Australië en ook in Eindhoven bij PSV klonk die regelmatig vanaf de tribunes. Dus die ga je dadelijk horen. Ik heb het over de Amerikaanse rockband The Turtles. En je hoort ze nu met hun enige notering in de lijst. Happy Together bij Radio 10.

Ja, een van de hofleveranciers van Nederlandse bodem in de top 4000. Ilse de Lange. En in de meest recente editie van de grootste hitlijst aller tijden stond ze 11 keer genoteerd. En een miracle, die je net hoorde, stond op 1061. En ja, het mag ook wel een miracle heten, een wonder. Ilse is een artiest die het geld dat ze binnenkrijgt niet meteen volop spendeert, zoals heel veel rocksterren dat doen. Dat vertelde ze onlangs in een interview. Haar enige zwakke punt? Schoenen. Ja, daar heeft ze er heel veel van. En ook behoorlijke dure schoenen heeft ze inmiddels. En dat stamt allemaal nog uit de tijd dat ze een bijbaantje had bij de schoenenreus in Almelo. Er bleven toen al opvallend veel schoenen aan mijn vingers plakken, zegt ze. En ik hoop wel dat ze er gewoon voor heeft betaald natuurlijk. Maar ze zegt, ik ben er ook heel zuinig op, hè, met laarsjes en schoenen. Ik doe daar heel lang mee, zegt ze. Ja, en goed, bijbaantjes. Ja, we hebben ze allemaal gehad. Zometeen hoor je de artiesten die als bijbaantje platen uit dozen moest pakken in een platenzaak. En later lagen ze eigen platen in diezelfde winkel. Wie het is, dat hoor je dadelijk. Eerst Wang Chang, afgelopen editie op 31-36.

0: top 4000 classics van Radio 10. Natuurlijk onder aanvoering van Harry Wayne Casey, hè? Dat is de zanger van de band. En hij had als eerste bijbaantje platen uit dozen halen, om ze vervolgens in een platenzaak op het trap te leggen. Ja. En jaren later zou hij gewoon zijn eigen singeltjes en zijn albums daar hebben liggen. En was het cirkeltje mooi rond, zou je kunnen zeggen. Zometeen hoor je het eerste liedje van de Beach Boys waar Brian Wilson niets mee te maken had. En ja, dat is toch een beetje hetzelfde als het Nederlands elftal zonder Memphis Depay in de spits, toch? Welk het is, hoor je zo.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.

0: staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
11: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: 1 ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Goed dat je erbij bent, de vrijdagavond van Radio 10.

0: 32-41 in de grootste hitlijst aller tijden. De Beach Boys en I Can Hear Music.
1: Top 4000.
0: Classic. En het was het eerste liedje van de band waar Brian Wilson niets mee te maken had. Terwijl toch wel het gros van de hits door hem werden geschreven natuurlijk. Hè. Maar mocht je denken, was er dan ruzie of zo? Nee, hij deed het juist voor zijn broer Carl Wilson. Want hij mocht dit liedje helemaal bedenken en zingen. En ja, hij heeft eigenlijk een beetje een stap opzij gedaan. Dit werd er niet minder groot om. En zo werd er toch nog een gezellig kerstdiner. Ja, de volgende man die je gaat horen is dit jaar alweer 30 jaar niet meer onder ons. En nog steeds zijn er rechtszaken over complotten rond zijn dood. En ook zijn familie doet haar best om zijn overlijden op te helderen. En er zijn inmiddels verdachten opgepakt. Maar goed, de rechtszaak gaat op zijn vroegst pas over een jaar beginnen. Het is nog steeds aan de hand. Ik heb het over Tupac. Gelukkig kunnen we 30 jaar later nog gewoon zijn allergrootste hit draaien bij Radio 10. Changes.

Estefan en de Miami Sound Machine. Dat is nogal een mond vol. Ja, als radio-dj zijn we blij dat Gloria niet haar volledige naam als artiestennaam heeft gebruikt. Want dat is namelijk Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia. Kijk, prachtig natuurlijk, maar veel te lang. Ja, haar Cubaanse roots klinken in ieder geval wel in door. The Rhythm is Gonna Get You in de top 4000 classics van Radio 10. Er zijn trouwens wel heel veel meer artiesten die twee pagina's in hun paspoort nodig hebben voor hun volledige naam. Bijvoorbeeld George Michael, dat is Georgios Kyriakos Paniutou. En dan heb je natuurlijk ook nog Gordon Matthews Thomas Sumner, dat is Sting. Maar ik moet eerlijk toegeven, je hebt ook nog een artiest in de top 4000, dat is de rapper Akon, die ooit samenwerkte met Michael Jackson bijvoorbeeld. Hij topt echt alles. Ik ga een poging doen om zijn volledige naam goed uit te spreken. Aliaune, Damala, Buga, Time, Bongo, Peru, Naka, Lululu, Badara, Akon, Tiam. Dat is hem. Dat zou moeten zijn als het goed is. Kortweg Akon. Nou.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: keukenspecialist.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
14: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
13: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
15: We worden wel wereldkampioen. Ja,
13: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
16: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. Maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden.
6: Vanaf maandag de 80's en 90's top 1500.

0: op nummer 3427 in de top 4000. Maria McKee en Show Me Heaven.
1: Top 4000 Classics.
0: En het is de enige notering van Maria McKee, hè? Maar ze is wel verantwoordelijk voor een andere enorme hit uit de lijst. Ze schreef namelijk Good Heart voor Fergo Sharkey. En die vinden we natuurlijk ook terug in de lijst, want je weet het, alles staat erin in die top 4000. Goedenavond, Jan-Paul hier met tot de middernacht de krenten uit de pappen, de pareltjes uit de lijst. Zie het eigenlijk als alleen de spelers uit de selectie die in de basis staan. Om er even het linkje met het WK voetbal te maken. Zometeen hoor je de band die op 26 en 27 november van dit jaar in de Ziggo Dome staat. Wie het zijn, dat hoor je dadelijk. En nou ja, goed, mocht je nog een leuk feitje zoeken om indruk mee te maken tijdens een kringverjaardag dit weekend, of misschien net voor de wedstrijd van het Nederlands elftal komende zondag, als je met vrienden gaat kijken, komt-ie. Nederland telt momenteel zo'n 20.600 bushaltes. Kijk, nou, dat wist je niet, hè? De bekendste bushalte ter wereld, die hoor je nu. De Hallies stonden afgelopen jaar

prachtig dit, hè? De hoogste van 7 noteringen voor de script in de top 4000. The Man Who Can't Be Moved. En dat is een liedje waar een andere top 4000 held, namelijk Nielson, ooit een Nederlandse versie van maakt.

The Man Who Can't Be Moved van The Script. Zijn versie haalde de lijst helaas niet. Het origineel van The Script natuurlijk wel. En dit is ook een favoriet, hè, van concertbezoekers en fans van The Script. Mocht je dan een keertje willen meemaken, dan krijg je in november van dit jaar de kans. Want 26 en 27 november staan ze in de Ziggo Dome. En nou, ik durf er geld op in te zetten dat ze dit liedje ook gaan spelen. Ronald Koeman die heeft tijdens dit WK 5 wissels per wedstrijd. En zometeen voeren wij ook een wissel door. Namelijk Substitute van Cloud. Komt eraan. Ja. Vond ik wel een leuk bruggetje. Nou, eerst een van de 14 noteringen van Earth, Wind and Fire. En The Love Goes On, nu bij Radio 10.

0: En opgenomen door de Righteous Brothers. Maar we kennen hem hier in Nederland vooral in de versie van de Zuid-Afrikaanse Cloud. Substitute hoorde je in de Top 4000 Classic met dadelijk Kate Bush. En een liedje van Elvis Presley over de stad, waar ze 150.000 hotelkamers hebben en 100.000 huwelijken per jaar. En dan heb ik het niet over Gouda of Vinkeveen. Nee, over welke stad, dat hoor je dadelijk.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49. Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen, live your dreams.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Kusie.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: Elvis the King in de top 4000 classics op deze vrijdagavond. Viva Las Vegas. De stad waar toch wel heel veel mensen over dromen om ooit nog eens een keer te bezoeken. En ik zou het aanraden. Ik ben er, nou, dat is er toch alweer 20 jaar geleden een keertje geweest. Fantastisch.
1: Top 4000 classics.
0: Het maakt natuurlijk indruk. Het valt mij altijd op dat die stad continu verandert. Het hotel waar ik toen de tijd verbleef, de Riviera, dat bestaat al niet meer. Dus het Viva Las Vegas van toen, dat is al heel anders dan nu. Maar wat nog steeds wel zo is, is dat er ontzettend veel hotelkamers zijn. Bijna 150.000 in het midden van de woestijn, als je erover nadenkt. Een gekke plek eigenlijk. En jaarlijks worden er zo'n 100.000 huwelijken voltrokken daar in Las Vegas. Hoeveel daarvan nuchter, dat is niet helemaal bekend. Hè? En ook niet hoeveel huwelijken het uiteindelijk ook echt redden. Mocht je de sfeer van Las Vegas willen proeven, maar Amerika door alle ontwikkelingen daar even links wil laten liggen, dan kan ik wel de film The Hangover van harte aanbevelen. Dan maak je Las Vegas ook op een bepaalde manier mee. Hey, en niet vanavond, hè, want tot middernacht hoor je alleen maar het mooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dus ik zou lekker die radio aanhouden. Het zijn de top 4000 classics. Dadelijk neem ik mijn hoed af voor The Blues Brothers. Everybody Needs Somebody komt eraan. Maar eerst een prestatie van The Crash Test Dummies. En ze hebben het record voor langste songtitel bestaande uit één letter. Ja, je kunt maar iets op je naam hebben natuurlijk. Hè. In dit geval de letter M. 12 keer komt hij voor in de titel. Afgelopen jaar op 1538 en nu bij Radio 10.

0: De Blues Brothers op 10. Everybody Needs Somebody.
1: Top 4000.
0: Classics. En je ziet ze ook meteen voor je, die hoed en die zonnebril op. Nou ja, die zonnebril die hebben we de afgelopen weken thuis kunnen laten. Maar het goede nieuws is, vanaf dit weekend gaat het weer opklaren. De zon gaat zich meer laten zien, de temperatuur gaat omhoog. Het gaat een beetje lijken op zomer, eindelijk. Everybody Needs Somebody werd geschreven door John Belushi en Dan Aykroyd. Maar niet alleen door de Blues Brothers opgenomen. Er is nog een versie van een bandje rond ene Mick Jagger.

deze versie van de Stones haalt het helaas niet in de lijst. Maar gelukkig voor de heren staan ze er wel 27 keer in met andere liedjes. Dus dat is ook hartstikke goed natuurlijk. Nu de dame die sinds een tijdje een driedelige Netflix-documentaire heeft. Misschien wel een leuke tip voor een regenachtige dag. Al ja, lijken die de komende week wel mee te vallen. Ik heb het over Kylie Minogue. Afgelopen jaar op 1350 met Spinning Around in de top 4000.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Zeker starten is nu tijd.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
8: Het is spektakel.
7: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Dus jij denkt aan inktentoners bij 123inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen, worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
17: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
16: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
18: We worden wel wereldkampioen. Ja,
16: natuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
19: Vanaf maandag de 80s en 90s top 1500.

0: Een van de vragen des levens, gesteld door Vaya Con Dios. What's a woman? Nou, goede vraag.
1: Top 4000 Classics.
0: Het is een van hun 3 noteringen uit de lijst afgelopen jaar. Deze stond op 23,69. En de klok tikt richting middernacht. Maar goed, zolang er nog geen 12 slagen hebben geklonken, zitten we gewoon nog midden in de top 4000 Classics voor de vrijdagavond. Met alleen maar het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Ik ben Jan-Paul en wat goed dat jij er ook gewoon bij bent. Laat vooral iets van je horen via de app van Radio 10. Misschien wel jouw pareltje uit de lijst waar jij toch een bijzondere herinnering aan hebt. Dadelijk hoor je Ruby. Maar is het die van René Vroeger of van de Kaiser Chiefs? Dat hoor je dadelijk. Ja, en afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd weer gestegen. Gemiddeld taaien werknemers nu af op 66 jaar en 4 maanden. Ja, officieel is het natuurlijk 67 jaar, maar de vraag is voor hoe lang nog? En dat is altijd een beetje dubbel aan de pensioen. Hè. De een kijkt daar echt naar uit, die heeft daar zin in. De ander die blijft het liefst gewoon zijn hele leven aan het werk. De artiest die ik nu voor je ga draaien, die zei onlangs dat hij eigenlijk nooit met pensioen wil. Hij zei, ik ga de gave die door mijn lichaam blijft stromen niet stopzetten. Zolang je je geest laat werken, hoef je niet met pensioen te gaan. Dat is de man van wie ik het heb en dat is Stevie Wonder. En hij legt zijn leeftijd ook op een andere manier uit. Hij zegt altijd tegen mensen, ik ben 3 keer 25. Dus ja, ik ben nog vrij jong. Nou, in dat geval is dit liedje 3 keer 17 jaar oud. Uit 1973, een van zijn classics. Higher Ground, nu

Kaiser Chiefs met hun enige notering uit de lijst afgelopen jaar, Ruby. En ze stonden ermee op 37-24. Eerder vandaag toen sloten de stembussen voor de 80s en 90s top 1500. Hopelijk heb jij nog even je stemlijstje doorgegeven via radio10.nl. De lijst ga je vanaf komende maandag horen. En daar zitten natuurlijk ook heel wat klassiekers uit de top 4000 bij. Maandagochtend om 8 uur, dan trap ik samen met Gordon en Vrouwtje de lijst af. En ik heb stiekem al even zitten kijken in de lijst. Deze staat er ook in. Bob Marley en de Wailers, Three Little Birds. En je hoort ze nu ook in de top 4000 classics op de vrijdagavond.

0: John Al Gore, voor de duidelijkheid. Je weet wel, die klimaatwetenschapper. Nee, zij was meer een muzikale orkaan. Leslie Gore. Ze schreef onder andere mee aan de muziek voor de wereldberoemde film Fame. En nou ja, dit was haar eigen solo-succes. It's My Party. In de top 4000 classics van Radio 10. Wat nog zeker een dik half uur een feestje is. Met dadelijk een liedje uit de lijst van Paul Simon. En een liedje met een titel die op steeds minder plekken van toepassing is. Hoe dat zit en welk het is, hoor je zo.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
20: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
21: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Hey, ben je er weer?
23: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
22: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
23: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
22: Ja, lekker. Je voelt je.

0: één van de twee Jimmy's uit de lijst. Die andere is Jimmy van Boudewijn de Groot. En dit was Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor.
1: Top 4000.
0: Classics. Maar ja, kan dat nog een beetje hier in Nederland? Vraag ik me dan af, hè? De dansvloer op. Nou ja, op steeds minder plekken in ons eigen landje kun je jezelf een hele avond vermaken in één en dezelfde uitgaansgelegenheid. Dat is schijnbaar heel lastig. Want de afgelopen 15 jaar halveerde de hoeveelheid discotheken bijna. En we tellen nu zo'n 140 klassieke discotheken, om het zo maar even te zeggen. Dus van die, ja, van die uitgaansgelegenheden zoals je kent van vroeger. En de reden, mensen gaan gewoon vaker naar een festival of vinden het eigenlijk wel prima om heel de avond in hetzelfde café te blijven plakken. Ja. Goed, over dingen gesproken waar we steeds minder van hebben. Kerken. Ook die nemen qua functie rap af, behalve in de lijst. Want zometeen hoor je de Church of the Poisoned Mind van The Culture Club in de top 4000 classics. Maar eerst een liedje dat misschien wel wereldwijd een dikke nummer 1 hit had kunnen worden. Maar in de zomer van 1996 zat Los Del Rio in de weg met hun Macarena. Nou, ach ja, tweede plek, dat is ook niet mis. Tenminste, dat zeggen we nu, tot we binnenkort de WK-finale verliezen. Nou, het liedje waar het om gaat is van Donna Lewis. Hier is I Love You Always Forever.

Ook dan gewoon lekker die radio aan en genieten van het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Sluit ik af met een liedje over dochters. En er zijn er toch wel twee gemaakt die echt prachtig zijn. Die van John Mayer of die van Marco Borsato. En dan kies ik toch voor de man die er de afgelopen editie mee op 209 mee belandde. Marco Borsato. Heel fijn weekend. Kort over.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
8: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag!
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, Bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Het ANP-nieuws van 12 uur.
21: In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Ik hou ongelooflijk van jullie, schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. En Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.

0: De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
1: Radio 10, het weekend van 10.

Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen, kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.